0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Perzische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Adriane González-Hulshoff neemt per 1 oktober 2026 afscheid als directeur-bestuurder van Museum Kranenburg en Historisch Museum Het Sterkenhuis. Na 5 jaar leiding te hebben gegeven aan beide Bergense musea, bracht zij het stokje over waarmee Kranenburg een volgende ontwikkelingsfase.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Drie mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en drie gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle drie betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. Twee verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. De Ambachtsmolen in Ouddorp heeft zijn weekend terug. Na een jaar restauratie is de 17e-eeuwse molen bij de Kippenbrug weer compleet. Ook binnenin werd het nodige vervangen. De restauratie werd betaald door de Molenstichting en beschermvrouwe Charlene de Carvalho Heineken. Het Alkmaarse bedrijf Dobbs Recycling Technologies bouwt een testinstallatie voor lastig te recyclen afval. Denk aan windturbinebladen, elektronica en agrarisch restafval. Daaruit worden grondstoffen gehaald zoals metalen en syngas. De installatie komt op de Boekelermeer bij expertisecentrum Investa. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: niet meer, maar juist alles, het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwemtebedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
1: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
0: Ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis voor de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen ging ik deed ik heel veel één op één ook, mensen helpen, hè, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken, maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
1: Ja,
0: en ik had een heel goed. Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus. En ja, zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
1: Ja, en hoe mooi is dat? En ja, je zei het buiten de uitzending. Inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
0: Ja, bijna. In juni komt de derde editie al.
1: Oh,
0: ja,
1: wauw.
0: Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er... En ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden... Ja, ik ben niet echt een lezer. Ik wil niet een heel boek lezen over hormonen, maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine... alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken... En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje, maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt en nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
1: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
0: Ja, zeker. Want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen. Alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten. En welke relatie tot hormonen.
1: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
0: Ja, leuk. Ja.
1: Zeker. Hey, over hormonen gesproken. Het is een beetje een ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
0: Ja. Zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werken om dat goed op de kaart te krijgen. En dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, hè, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend door hormonale gezondheid, hè, podcasts en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. Echt ook wel, want dat werd ook wel tijd. Want vrouwen hebben te lang gedacht van dit hoort allemaal bij. En de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
1: Ja.
0: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang... voelen. En daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig. Hè? Cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
1: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
0: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt of wat je op je bordje hebt. We zijn toch vrouwen die alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op... omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze... ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
1: Ja.
0: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig.

0: koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
1: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
0: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40-plus vrouwen, 35-plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60, die hebben echt moeten worstelen. En ja, en dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
1: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
0: precies, dat, ja. Ja.
1: Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
0: Ja, heel leuk. Ja.
1: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
0: Ja, jij ook.
1: Voor
0: je
1: tijd en toelichting. Graag gedaan. En
0: ik zal je magazine toesturen, TZT. Oh,
1: nou, dat zou ik heel leuk vinden.
0: Helemaal goed.
1: Dankjewel, hè.
0: Oké.
1: Tot horen.
0: Graag gedaan.
1: Oké, tot de volgende keer.
0: Bye. Bye.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indira Welsen en Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Het gaat goed. We zijn nu lekker bezig.
0: Met druk weer van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik over hebben met je, inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens niet overal in Nederland, maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat voor uit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgezogen, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaldjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden en dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke knipoog naar de woordspeling. Om iedere vrijdag eventjes als je toch buiten bent mee te helpen en dan de groene aren nu zoveel mogelijk weg te plukken. Dus dat daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Ja, mooi initiatief. En ik hoop dat het gehoor gaat krijgen. Hè? Dat wat meer honden straks lasten van hebben.
1: Ja, dat hopen wij ook. En sowieso door hier aandacht op te vestigen, hopen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit speelt. Want heel veel mensen komen er eigenlijk pas achter op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in het pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht of kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze, soms met operaties, dan dat verwijderd wordt. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat gebeurt, maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
0: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
1: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens en dan kan het ook soms zijn dat een tot dan niet overleeft.
0: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt, wees er voor en hoop dat het beter gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
1: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van goh, laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen en vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken, dat het natuurlijk de meest kwetsbare gebieden gebieden voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegankelijk zijn. Maar dat er ook echt mogelijkheden blijven, misschien wel via zoneringen of goede afspraken, dat honden toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat ja, honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen en lekker te snuffelen zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
0: Ja, en dat is echt juist goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen.
1: Is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
0: Ja. En hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
1: Nou, we hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een symposium, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook meer thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, goh, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek en laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle basis op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want ja, dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig, zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
0: Neem je poepzakje of iets anders waar je het mee op kan ruimen en gooi het en zorg hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen en dat je het niet in je zak hoeft mee te nemen.
1: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinbeheerders, om dat ook wel ietsje makkelijker te maken, want dat is dan weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het wel, maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms een dat mensen het toch maar laten liggen en dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven van wat is wijsheid en hoe kan het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
0: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
1: Heel goed idee.
0: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met
1: is
0: alles
1: goed, okay.
0: En tot dan, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Drie mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en drie gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle drie betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. Twee verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. Alkmaar krijgt mogelijk een scheepslift bij het Noord-Hollands Kanaal. Die verbindt het kanaal met de woonwijken in Alkmaar-Noord. Het college onderzocht goedkopere alternatieven voor een sluis die te duur bleek. Een scheepslift is bijna 6 miljoen euro goedkoper. De lift vergroot de recreatieve waarde van het kanaal. Bewoners van de Onderweg in Schorel willen dat de gemeente Bergen ingrijpt. De smalle historische weg wordt steeds vaker gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Dat leidt volgens bewoners tot gevaarlijke situaties. De Onderweg is onderdeel van fiets- en wandelroutes. Bewoners eisen dat doorgaand verkeer wordt tegengehouden. Gemeente Alkmaar verwijdert tot en met 2027 nog 40 paaltjes van fietspaden. Vorig jaar startte de gemeente al met het weghalen van overbodige paaltjes. Metalen paaltjes worden vervangen door rubberen versies. Ook komen er wegmarkeringen rondom de paaltjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio

0: Hole of the Moon. Ja, ik wou zeggen, speciaal voor Jeff Bezos.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Misschien niet zo aardig. Oh, met die raket die ontploft.
1: Die ontplofte, ja.
0: Precies.
1: Ja, nou, maar gelukkig zaten de satellieten er niet in, hè?
0: Nee, die satellieten zaten er niet in, hè?
1: Allemaal magisch.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. De Hole of the Moon. Heb ik vannacht de moon gezien?
0: Oh.
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik weet het niet.
0: En je bent je voorhoofd op de straat gevallen, of niet?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Klabam.
2: Goedemorgen. Wij zijn best wakker. En jij?
0: Het is zaterdag, mensen. Goedemorgen. Het is 6 juni 2026 alweer.
1: Ja, en Rosso, als je in 1970 bent geboren, en dan ben je dus 56 ongeveer. En dan,
0: ongeveer.
1: Ja, en dan blijkt
0: dat... Laatste belangrijk.
1: Ja, dan blijkt dat je niet meer 2,5 liters bier kan opdrinken zonder een beetje pijn in je hoofd de volgende ochtend.
0: Oké. Okay. Het wordt weer zo'n programma.
1: Het wordt weer zo'n programma.
0: Nee, duidelijk.
1: We verdrijven jullie hoofdpijn.
0: Ja,
1: precies. Ja. En die van mij.
0: Wij zijn de morning after pill tegen de drank, zeg maar. Of niet?
1: Zo niet. We zijn een lekker krokant, zoals we dat altijd zeggen.
0: Zo is het.
1: En we gaan lekker knallen, jongens. Ik heb het wel voorbereid.
0: Kijk,
1: dat dan weer wel.
0: Heb je in ieder geval iets gedaan? Ja, precies. Ja.
1: Oh.
0: En heb je dat nuchter gedaan of niet?
1: Ik heb dat wel absoluut nuchter gedaan.
0: Kijk, nou heel goed.
1: Ik was, ik denk, 6 uur. Alles was licht. Ik denk, ik ga eruit.
0: Zo.
1: En toen keek ik opeens op mijn klokje. Ik dacht, oh, ik moet weg.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Ja, en toen ik hier Egmond in kwam zeilen, zeg maar. Tenminste, met de auto. Toen moest ik allereerst omrijden. Maar er staat ook een flitspaal, hè? Heb je hem gezien of niet?
1: Mm-hmm.
0: Oh, oké, nee, is wel belangrijk.
1: Nee, er reed de hele tijd iemand voor me die
0: nou, oh, die wilde niet harder dan dat.
1: Oh,
0: oké, ja, ik ken dat soort momenten. Ja.
1: En ik dacht, oh, ik ga linksaf. Ik ga gewoon meteen die eerste weg. Ik denk, oh, daar staan dan dingetje. Oh, klein stukje asfalt.
0: Ja.
1: Oh, oh, kak.
0: Ja, ja, precies.
1: Nou, maar goed,
0: nou, precies. Sorry voor mijn woordgebruik.
1: Maar ja, dan heb je dat van die kleine ongemakjes.
0: Precies.
1: Hè? Maar dat ongemak nemen wij helemaal mee, want wij zijn de vrolijke noot.
0: Zo is het. De ideale manier om lekker wakker te worden. Dit is best wakker. Goedemorgen. En leuk dat je luistert naar Bart en Michiel.
2: Je dag begint.

0: superhelden van de ochtend.
1: Ja. Ja, die zijn er weer, ja.
2: Dat zijn wij, dank je.
0: Oh ja, sorry, ja, precies, ja.
2: En superhelden moeten ook lekker eten.
0: Die moeten ook lekker eten, ja, zo is het, ja, ik wou het zeggen.
1: Die hebben ook voedingsbodem nodig.
2: Voedingsbodem?
1: Voedingsbodem, ja. Is best wakker. Radio 80 met het ontbijtrecept zo meteen onderweg.

0: hou ons niet langer in spanning, jongen.
1: Hartige yoghurtbal met ei en paprikaboter.
0: Huh?
1: Huh?
0: Huh?
1: Ja, wat heb je daarvoor nodig? Voor twee personen in dit geval. Twee snoepkomkommers. Een halve eetrijpe avocado, 10 gram dille, 2 schooleiertjes, 30 gram ongezouten roomboter, een beetje paprikapoeder, cayennepoeder en yoghurt Turkse stijl. Want het is eigenlijk een soort van Turkse yoghurt.
0: Ook Turkse yoghurt.
1: Snijd die snoepkomkommer met een dun schiller in lintjes. Snijd die avocado in de lengte in dunne plakken en snijd je de dille grof. Breng je ondertussen natuurlijk de pannetjes aan de kook, want je gaat eitjes koken. Nou, dat weet je wel, hè. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen.
0: Nou, een beetje. Hè?
1: Het belangrijkste in dit recept is dat je de boter smelt in een kleine steelpan. En voeg die paprika poeder en cayennepeper toe. En verwarm al roerend 1 minuut. Totdat de boter rood kleurt en haal dan van het vuur af. Dan heb je een soort, olieachtige substantie. Nou, verdeel de yoghurt, komkommer, avocado en de gekookte ei erover. Besprenkel met die paprika, boter, eigenlijk wat je dat hebt gemaakt. En bestrooi je met dille en dan breng eventueel op smaak met zout. Dat vind ik eigenlijk altijd wel een tikje lekker, hoor, met die eitjes en zo.
0: Oh ja.
1: Dan heb je dus een heerlijk gezond yoghurt met ei. Nou, genoeg eiwitten,
0: ja, hè?
1: Voor al die eiwitten en die proteïne-fetischisten.
0: Zo.
1: Is het heerlijk.
0: Je moest dat even kwijt, hè?
1: Ja.
0: Fetischisten ook.
1: Ja, mooi woord, hè?
0: Een mooi woord, ja.
1: Oh.
0: Hey, maar dat klinkt weer uitstekend.
1: Ja, yoghurt met eieren erin. Ik vind het toch wel, maar het is Turks.
0: Als je het zo vertelt, dan is het een heel verhaal. En dan zeg je, het is yoghurt met ei. Ja, denk ik wel.
1: Ja. Met die dillen en de cayenne en zo. Dat wel lekker, hoor. Ja.
0: Nou,
1: anyway. Dus dit was hem, lieve mensen.
0: Geniet ervan.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleijmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. Een tatoeëerstudio in de Rijp is bestolen. Inbrekers namen 20 tatoeëermachines mee van eigenaar Eddie Wegtwijn. Het gaat om handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw met grote emotionele waarde. Wegtwijn roept de dieven op de machines terug te geven. Ook anoniem is dat mogelijk. In hoger beroep zijn zware straffen geëist tegen een regionale overvalbende. De bende pleegde in 2020 en 2021 gewelddadige overvallen in de regio, onder meer in Herugowaard en Noord-Scharwoude. Hoofdverdachte Glenn V. uit Noord-Scharwoude riskeert levenslang. De uitspraak volgt in juli. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Ja, en de grote vraag is natuurlijk, wordt het terrasjes weer of niet?

Ja, die dag die start enigszins zonnig. Oh, wel zonnig. Ik heb wel een zonnetje, was wel nu wel lekker bezig hoor. Helaas wordt de bewolking sterker en in de loop van de middag neemt de kans toe op regen. Voornamelijk in het zuidwesten, dus misschien valt het hier wel mee. Met zo'n 20 graden is het best wel een prettige temperatuur. In de avond ontkomen we niet aan de regen. Dan gaat het zeker vallen. Morgen starten we wederom met regen, maar wordt het in de loop van de dag beter en zonniger. En met zo'n 19 graden, dikke prima. De rest van de week wisselvallig weer en af en toe een zon en buitjes. De temperatuur, ja, die zakt naar zo'n 18 graden.

0: begonnen al met Hall of the Moon.
1: Nou.
0: En dan hebben we nu het zonnetje. Hè? Ja. De Sunriser.
1: Ja, echt hè? Ja,
0: mooi hoor. Ik,
1: ja, lekker man.
0: Ja, dan word je gewoon lekker wakker met dat gezellige bromstemmetje van Michiel. En
1: bromstem ook.
0: Ja. Hé, hey, oh, trouwens iets heel anders.
1: Nou.
0: Hoeveel voetbalpools heb jij ingevuld?
1: Nou, om de waarheid te zeggen, nog geen één.
0: Oh.
1: Nee, ik heb er wel eentje, ben er wel eentje aan het organiseren. Voor Intimie. En vaste vrienden. En zo, dus ik ben daar nog even mee bezig.
0: Oh.
1: Nou ja, mijn zoon begon er gisteren over, eigenlijk eergisteren. Van joh, moeten we niet even een poeltje doen, pap?
0: Ik zeg, nou ja, lekker op tijd, joh.
1: Ja, dan hangen we een blaadje op en dan kunnen we het allemaal invullen. Ik zeg, ja, maar dat moet even digitaal. Nou weet ik, iemand die heeft een voetbalpool gemaakt. En iemand in mijn netwerk. Die heeft een softwarepakket gemaakt daarvoor.
0: Ja.
1: Dus ik heb hem even geappt van, joh, kost zo'n poeltje bij jou? Nou joh, voor jou kost dat natuurlijk, vriendenprijs. Dus dat gaan we even regelen. Dus ik ga er even wat mensen in. Dus als ik wou nog vragen, heb je ook zin om mee te doen? Zal wel niet. Maar...
0: Ja, nou, ik zou eigenlijk wel willen, nou wordt het misschien een beetje een technisch verhaal voor de luisteraars.
1: Kom maar.
0: Dat WK, met hoeveel ploegen spelen we nu? Dus het is echt 40, toch? Of zo?
1: Ja, het is 58, echt, het is verschrikkelijk, 80, 100, 20.
0: Ja, verschrikkelijk veel wedstrijden moet je invullen.
1: Ja.
0: En nou zou ik eigenlijk wel willen dat er een soort generieke standaard is.
1: Ja.
0: Dat je dus gewoon in een soort softwareprogrammaatje gewoon al je wedstrijdjes, die krijg je gewoon aangeboden, moet je invullen. En dat je dan met een druk op de knop, dan wil ik dat naar Scorito, naar je privé.
1: Oh zo.
0: Dat je eigenlijk eenvoudige data uitwisselt. Dat het ook het invullen van een
1: voetbalpool gewoon geautomatiseerd kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: dat lijkt mij wel wat. Want ik zie er een beetje tegenop.
1: Weet je hoe ik dat vroeger deed? Ik heb vroeger namelijk ook
0: kopieermachine.
1: Nee, ja, nee, dan ging ik gewoon naar zo'n je hebt van die wedding sites.
0: En dan, wedding?
1: Ja, betting. Betting sites, sorry. Maar wedden en wedding. Ja, dus
0: wedding.
1: Betten en wedding. Ja, goed. Anyway. Een van die goksites heb je, had je toen al zo.
0: Ja.
1: En dan kon je natuurlijk allemaal zien van als je zoveel inzet, dan weet je een beetje wie er gaat winnen. Dus ik trok dat gewoon naar binnen. Gooide dat in Excel en ik gooide daar een formuletje overheen. En ik deed het best wel redelijk goed in die pools.
0: Hé, dat is wel een dikke tip.
1: Dat is wel een dikke tip van
0: pro-tip, jongens.
1: Pro-tippie.
0: Een grote tip.
1: Ja, zo is het, ja.
0: Dus we moeten even die betting size opzoeken.
1: Ja, dat moet je even doen, ja. Ja.
0: Dan moet ik weer invullen dat ik ouder ben dan 18.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, nee, maar
1: dat wordt lastig dan natuurlijk.
0: Of 24 tegenwoordig.
1: Zo is het.
2: Boy.
1: Oh boy. Nou, zo is het.
0: Ja, Sabrina Carpenter en Manchild op Radio 80. Goedemorgen.

0: 44 voorbij 8 uur. Terwijl kwart voor negen. Ja, dat is voor de mensen die nog niet helemaal wakker zijn. Die laat ik even rekenen. Dan word je vanzelf wel wakker. Want,
1: dat deed het met mij ook,
0: Bart. Dat deed het met jou ook. Ja, dat is wel goed, ja.
1: Uit je me nou?
0: Speciaal voor de mensen die 2 liter bier op hebben. Zeg maar. Goedemorgen, dit is Best Wakker. Ja, we hadden het net over de voetbalpool natuurlijk. Hè. Ja. Het WK komt eraan. Donderdag begint het.
1: Ja.
0: Zondagavond, 10 uur, Nederlands elftal. Dus niet aanstaande zondag, maar de zondag erop.
1: Ja.
0: Eerste wedstrijd tegen Japan.
1: Ja.
0: Ik heb de uitzwaaiwedstrijd gezien. Ik heb er zoveel vertrouwen in.
1: Ja,
0: en dat ben ik oprecht trouwens. Ik geloof die uitstraling is, dat geloof ik eigenlijk
1: allemaal. Ah, weet je.
0: Ik denk halve finale moet kunnen. Ik denk het echt.
1: Ja?
0: Ik ga ervoor. En natuurlijk.
1: Onze ploeg moet gewoon
0: chauvinistisch zijn.
1: Nee, maar onze ploeg moet niet denken, oh, we gaan even lekker dominant voetbal spelen. Ze moeten gewoon een beetje aanpassen aan de tegenstander. Japan moet je niet onderschatten.
0: Precies. Altijd uit. Ja, dat is uit, hè. Amerika, altijd lastig. Ik weet niet. Maar ze moeten Malen gewoon in de spits zetten. Gewoon keihard laten lopen. Dan kan die man in Italië als geen ander gewoon... Ja.
1: En zo moet je hem inzetten.
0: Ik zou bijna zeggen, bouw er een elftal omheen. Echt, die man is goud. Maar,
1: ja, met die Summerville.
0: Ja, vond trouwens die Kluivert ook wel leuk spelen. Moet zeggen, die had best wel een paar goede kansen.
1: Ja, dat is leuk. Dat is ja, god, ik hoop ook. Nou,
0: anyway. We gaan het zien. Ja, maar over voetbal gesproken. We hadden natuurlijk vroeger in Amsterdam hadden we een mooi stadion.
1: Ja.
0: Tegenwoordig ook, maar nu heet het Arena.
1: Ja.
0: En vroeger heette het anders. En Joep van Zek doet een ode aan het oude stadion.
2: Ik ben ook nog even langs het oude Ajax-stadion geweest. Maar dat is er ook al niet meer. Dat is afgebroken. Ajax speelt nu in een arena. Maar ik heb begrepen dat u uit Rotterdam dat ding nog niet van binnen heeft kunnen bekijken. Nee. En de reden is tragisch genoeg. Maar ik begrijp dat afgelopen zondag niemand van u het erg vond dat u daar niet was. Mochten de mensen van de harde kern aanwezig zijn, dit is een grapje, hè jongens? Ik zeg het er maar even bij tegenwoordig. Maar ik denk dat het ook niet erg is dat u dat stadion niet van binnen ziet, want ik ben een Ajaxiet in hart en nieren, maar die arena, het is niet mijn stadion, laat ik het zo zeggen. Het is een soort omgekeerde UFO. Als je er zit, denk je echt, godverdomme, IT speelt zeker in de spits. Het is niet te geloven. Het veld is ook verschrikkelijk. Na 1 wedstrijd heeft het meer littekens dan de oksels van Viola Holt. Het is echt niet te geloven. Maar het ergste vind ik nog, het is net een nichtendisco. Het is net een nichtendisco. Als het regent, doen ze het dak dicht. Hij gaat verdamme, jongens, het gaat spatten, doe dat dak dicht, gaat verdamme. Dit is een soort mietjespaleis, is het. Het is echt niet te geloven. Ja, maar het erge vind ik dus, dat als ik dan tussen die 50.000 mensen in dat stadion zit, dan lijkt het wel alsof ik de enige ben die het heel erg vindt. Want om me heen zitten al die mensen gewoon met een vlaggetje te vlaggen en in hun handen te klappen. Ik denk, ben ik nou de enige? Maar ik denk dat ik ook de enige ben. Ik denk dat de rest van de mensen is gewoon zo langzamerhand gek geworden. Iedereen is gek geworden en dat komt onder andere door wat we eten. We eten helemaal verkeerd en daardoor raak je helemaal in de war. Daardoor zie je dingen niet meer goed. Dat is echt zo. Ik bedoel, we vreten vlees van gekke koeien die debiel zijn geworden door maffe schapen en die gaan we klonen. Ik bedoel, help me. Nee, maar het is zo. Het is echt zo. We nemen daar een tomaatje bij. Dat tomaatje komt uit het Westland. Dus dat heeft nog nooit daglicht gezien. Want daar zijn de kassen dichtgekalkt omdat de gereformeerden niet mogen zien hoe de illegale de wietsen op de pompen. Ik bedoel, dat is zo. Nee, dat is zo. Die illegale kweken de groenten in de kassen. En die groente wordt geëxporteerd naar Duitsland en daarom heet het gemuus. Dat is allemaal zo. Ja, het lijkt ingewikkeld. Het lijkt ingewikkeld, maar het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Dat heet één Europa, heet dat. Dat is echt zo. Het is echt allemaal... Maar het rare is alleen, we zitten dus alleen met z'n allen nu in een stadion en het is geen stadion. En af en toe komt er zo'n directeurtje van zo'n stadion in beeld en die praat dan namens de sponsor en zegt dan, ja, de mensen vergissen zich. De mensen vergissen zich helemaal niet. Boos, hè? Boos, boos. Acteur zonder opleiding speelt boos, ja?

0: Ik zit een beetje in mijn soul-periode laatst.
1: Ja, soul, hè?
0: Soul.
1: Ja, niet halve soul, maar hele soul. Nee,
0: deze Engelse zangeres Mika Miller. Ah. Ja, gewoon lekkere soulmuziek, man. Ja. Oh, ik vond het echt wel lekker, ja.
1: Ja. Dus, Michiel's Joyce deze week.
0: Ja, en treedt in oktober op in Paradiso. Dus als je denkt, hey, dit is leuk.
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Paradiso.
0: Ja, Paradiso, okay. Ja. Nou. Heb je zin om mee te gaan?
1: Nou, we kunnen wel even heen.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon
1: doen. Even regelen.
0: Nou, kaartjes kopen klaar.
1: Ja, precies.
0: Is er nog wat gebeurd? Ik zag in de lokale...
1: Is genoeg gebeurd?
0: Nee, genoeg gebeurd.
1: Ja, vannacht is er zijn er weer bombardementen geweest.
0: Gadverdari.
1: En de straat van Hormuz is nu 100 dagen dicht.
0: Oh.
1: Dus dat is misschien een mooie... Ja, misschien willen we volgende week een klokje introduceren. Ja, dat is een beetje zo van tik, tik, tik, nog 100.
0: Dit gaat nog jaren duren, man. Verschrikkelijk.
1: Ja, ik hoorde van de week, en als dat zo is, dan wordt het wel vervelend, nu we het toch over hebben, dat de olieprijzen dan, als dit langer aanhoudt, want op dit moment valt het allemaal wel mee, omdat iedereen uit reserves put. Hè, dus al die landen hebben natuurlijk, Nederland schijnt ook iets van 30 miljoen vaten op voorraad te hebben in het geval van. Daar wordt nu uit geput, maar die voorraden zijn over een week of twee, zijn die zo goed als weg. En dan had de prijs misschien wel naar de $200 per watt. Dat betekent aan de pomp €3. Dus, ik zou zeggen... Ik wou bijna zeggen, neem een jerrycannetje, maar sla die ergens op. Maar misschien is dat ook niet echt een verstandig idee.
0: Ja,
1: maar bovendien, hoe lang kun je daarmee rijden, joh? Dat,
0: ja,

0: Ja, ja, ja. Sneu voor de mensen die met de auto naar het werk moeten.
1: Ja, precies, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, nou, ik wil niet zeggen, jongens, gewoon zand erover en wegwezen.
1: Niet, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee.
0: Ja, nou ja, ja. Nou,
1: misschien hebben we, een hogere macht nodig die dit eens even oplost. Een soort van higher power of zo, is dat wat?
0: Nou, dan is Coldplay de aangewezen persoon hier op Radio 80.
1: Precies, zo is het. Nou, zometeen het nieuws van 9 uur in Best Wakker. En daarna zijn we terug met onder andere het Corny Kwartiertje. Hou je radio aan.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: Michael McDonald,
1: de vriend van de show.
0: Ja, Sweet Freedom ook. Aan het begin van deel 2 van dit radioprogramma.
2: Goedemorgen. Wij zijn best wakker. En jij?
1: Nou, ik zak toch wel weer een beetje weg.
0: Jij zit wel een beetje,
1: maar,
0: ja.
1: Maar dat heeft meer met mijn...
0: Met de veer in je bureaustoel te maken, toch?
1: Ja, dat denk ik, ja. Ik zak een beetje. Ik lig bijna met mijn kin op, op het bureau.
0: Ja, dat ligt niet aan jou, maar dat ligt gewoon aan die stoel, hè?
1: Ja, nee, ja, grappig. Ja. Weet je, het is, als het pas echt stuk is, dan doe je het pas weg, hè?
0: Ja, zo is het, ja.
1: Want ja, je moet toch rekenen met je footprint.
0: Ja.
1: Dus...
0: Je footprint. Oh ja.
1: Ja, van de CO2 in.
0: Nee, ik snap hem. Ja, natuurlijk.
1: Grapje. Oh, jongen, ik heb zin in het stratenspelletje.
0: Ja? Oh.
1: Ja, toch wel.
0: Toch wel?
1: En,
0: Cordy Cortijs natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan WK-knallers, gaan we even voetballiedjes gaan we draaien.
1: Oh.
0: Dat was een beetje de
1: helle tocht. Ja. Hartstikke leuk. Maar dat is het leuke van het Cordy Kwartiertje.
0: Ja, precies.
1: Dat je denkt, oh jee, ja, daar komt hij.
0: Ja, precies. Nou, en mocht je nou zelf zeggen van nou, aan dat voetballiedje heb ik echt... De waanzinnige hekel aan, zeg maar. Die wil ik absoluut niet horen. Bellen we even door. Dat vinden we leuk. Dan halen we die uit de lijst. Precies. En dan draai je hem om. Ja, ik snap. Ja. Geef het nou niet weg. Nee, precies. Dan haal hem uit het lijstje voor je. Nee. 50657. En als je gewoon zegt, nou, ik wil die heel graag eens horen, dan mag dat natuurlijk ook. Dan draaien we die niet. Of dan draaien we die. Nee, goed. 0270506575. Dat vind je, dat het idee, toch?
1: Ja. Nou ja, start er maar gauw in. Want dit wordt heel vervelend.
0: Niet er doorheen dan, hè. Niet er doorheen dan.

0: LP van jou, LP van mij. Of een CD is het tegenwoordig. Nee, dat was, vroeger was het. Nou ja, goed, je snapt wat ik bedoel. Hè?
1: Ja, maar nou, ik zal eventjes een persoonlijk verhaal vertellen. Mijn dochter ging het huis uit.
0: Maar ja.
1: En ja, we hebben een vinylcollectie. Dus die ging eventjes die vinylcollectie door. Want ja, dan neemt ze dat mee natuurlijk naar haar nieuwe woning.
0: Een nieuw huisje.
1: Ja, een nieuw huisje. En daar zat, en toen zei ik, nee, dat is een plaat van mij.
0: Ja.
1: En die ook. Kijk. En die ook.
0: Ja,
1: en die
0: precies.
1: Ook.
0: Ja, precies.
1: Dus,
0: ja.
1: Nou, dat heb ik goed gemaakt door eigenlijk allemaal diezelfde nog een keer te kopen.
0: Maar je hebt het gewoon allemaal opnieuw gekocht ook.
1: Nou, allemaal. Het waren maar een stuk of drie hoor.
0: Dat weet ze ook, of niet?
1: Dat heeft... Nee, ja, dat weet ze al.
0: Okay.
1: Ja, dat weet ze al. Ja, dus nee, grote blij. Dus nou, hebben we dat ook weer geregeld. Maar dat doet wel wat. Dan heb je een favoriet album.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook een paar albums meegegeven. Denk ik, ja, ik heb ze wel gekocht. Maar als jij ze nou mooi vindt, neem ze maar mee.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja. Dan ben je toch ook wel een beetje op uitgekeken alweer, of niet?
1: Ja, soms wel. Ja.
0: Soms heb je dat, hè?
1: Ja. Ja. Nee, zij was uitgekeken op haar tiener dingetjes. Dus... God, hoe heet die nou? Die in het Ajax-stadion speelt, die mocht nog wel mee.
0: Die Ajax-stadion speelt?
1: Hoe heet die nou?
0: Voetballer.
1: Nee, die artiest. Die,
0: Die was Harry Styles.
1: Harry Styles.
0: Harry Styles.
1: Die mocht wel mee.
0: Die mocht wel mee.
1: Maar Louis Tomlinson...
0: Maar voor zijn muziek of...
1: Louis Tomlinson mocht niet mee. En die mocht ook weg. Die mag ook weg. Nee, maar het is wel grappig hoe dat gaat.
0: Ja. Dus, ja, maar ik ken dat wel hoor. Ik heb dat ook wel eens. Dan koop je iets in een... Nou, ik wil niet zeggen een opwelling, maar op dat moment vind je het helemaal leuk.
1: Ja.
0: En dan na een paar maanden denk je... Nou, ja. Ja. Ja. Nou,
1: voor de Koningsmarkt.
0: Precies.
1: Voor de Koningsmarkt.
0: Ja, precies. Maar, hè, dan is er altijd weer wat nieuws. Want de muziek... Die stopt nooit. Don't stop the music. Best wakker. Radio 80. Daar luister je naar. Zometeen het Corny kwartiertje. En het Best wakker straatspel. Maar eerst Jamie Cullum.

0: Het was even een stiltepuntje, een momentje van rust en bezinning in het programma. Dus Bart, gebracht door Jamie Cullum. Doe je ogen dicht. Don't stop the music.
1: En doe een klein stukje meditatie.
0: Ja, precies.
1: 4 tellen in.
0: 2 tellen uit.
1: Ja. Even vasthouden. En dan lekker een jingeltje erin.
0: Pak je even je boekje.
1: Ja.
0: Het straatspelboekje.
1: Oh ja.
0: En dan komt de eerste aanwijzing.
2: Dit is het beste straatspel.
3: Goedemorgen.
2: Je zoekt naar een straatnaam in de gemeente Bergen. Je krijgt 3 aanwijzingen. Dit is de eerste. Een cryptische.
0: Hij klapte er wel heel hard in. Ja, mensen, goedemorgen. Als je net wakker bent en je speakers zijn kapot nu.
1: Nee hoor.
0: Je mag de rekening sturen.
1: Ja, komt heel zachtjes aan
0: het fluiten. De eerste aanwijzing in het best wakker straatspel.
2: Zijn gedachte was om simultaan gebruik te maken van complementaire toonsoorten in tritonusverhouding.
1: Ik moet opeens denken aan die sollicitatie.
2: Zijn gedachte was om simultaan gebruik te maken van complementaire toonsoorten in tritonusverhouding. Tritonus.
0: Nou, ik denk dat de mensen weten dit in één keer. Als wij het al niet eens uitgesproken krijgen, dan wordt het wel heel knap, hè?
1: We maken
0: er 2 flessen wijn van. Of 2 flessen rood, 2 flessen wit of 2 flessen... Ja, nou goed, joh, het kan niet op. 2 flessen rood, 2 flessen wijn. Precies. 506-7580, als je weet welke straat naar bezoeken in Bergen, Egmond of Schorrel. Nog 1 keer die fantastische aanwijzing.
2: Zijn gedachte was om simultaan gebruik te maken van complementaire toonsoorten in tritonusverhouding.
3: Welke straatnaam zoeken we? Weet je de oplossing? Bel dan snel. 506-7580. Of mail naar studio@rtv80.nl.
0: Volgende keer doen we gewoon een makkelijke weer, hè? Het waait hier altijd en het ruikt naar de zee. Maar dat is er niet nu, hoor. Volgende keer doen we dat, dames en heren. 506-7580 als je weet welke straatnaam we in Bergen, Egmond of Schorrel zoeken. In het beste wakker straatspel. Dit is Time, Annie. Van, Daniel Zeffi, nu in Best Wakker om 9:30. Goedemorgen.

0: kom op met die kip, joh. Jason Derulo in Once to One Me.
1: En zo is het, ja. In de hete hits en de Radio 80. Zo, toch?
0: Ja, want hij stond op nummer 13 in Bart's lijstje.
1: Zo is het, ja.
0: All-time favorites.
1: Ja, ja, ik was wel verrast. Want ja. Ja, de mensen die dit programma wel eens luisteren... die horen natuurlijk elke week het Phil Collins-alarm... en het Chicago-alarm afgaan. Maar die staat helemaal niet in mijn lijstje op Spotify. Nee, de nummer 1 is Kensington en War. Ik had een vooruitziende blik, denk ik. Dus dat.
0: Ja, en mijn lijstje staat helemaal vol... omdat ik in het begin had je nog niet die familieabonnementen.
1: Oh ja, dus, K3 en zo.
0: Nou,
1: dat was ik ook een beetje bang voor.
0: Allemaal van die, mijn oudste twee jongens... die hebben in het begin geluisterd. En vooral mijn oudste, die was als eerste bij natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ik heb alleen maar van Frenna en allemaal Nederlandse hip-hop... van 10 jaar geleden.
1: En, ik heb er wel een paar plaatjes in staan inderdaad van de kinderen. Die hebben we gezamenlijk geluisterd.
0: Oh.
1: Onder andere een WK-plaatje van een aantal jaren terug.
0: Ja, grappig. Nou ja, goed, dus dat.
1: Ja, mooi.
0: Tijd voor het reclameblokje.
1: Oh, ik dacht dat we nog even lekker een plaatje gingen draaien. Dat ga ik wel even zien in jou.
0: Oh ja, nou moet je
1: even lekker een beetje gas geven op die radio, dames en heren.
0: Oh, kijk nou.
1: Even lekker wakker worden, zo is het.
0: Ja.
1: Radio 80 natuurlijk. Zometeen het best wakker weerbericht. En het Corny kwartiertje. Maar nu eerst vriend van de show, Keith Urban. Nightfalls.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Boerderij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. De Ambachtsmolen in Ouddorp heeft zijn weekend terug. Na een jaar restauratie is de 17e-eeuwse molen bij de Kippenbrug weer compleet. Ook binnenin werd het nodige vervangen. De restauratie werd betaald door de Molenstichting en beschermvrouwe Charlène de Carvalho Heineken. Het Alkmaarse bedrijf Dobbs Recycling Technologies bouwt een testinstallatie voor lastig te recyclen afval. Denk aan windturbinebladen, elektronica en agrarisch restafval. Daaruit worden grondstoffen gehaald zoals metalen en syngas. De installatie komt op de Boekelermeer bij expertisecentrum Investa. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

De dag start enigszins zonnig. Helaas wordt de bewolking sterker en in de loop van de middag neemt de kans op regen toe. Vooral in het zuidwesten. Dus misschien valt hier ook wel een spatje. Met zo'n 20 graden is eigenlijk best wel een prettige temperatuur. In de avond ontkomen we echt niet aan regen. Morgen starten we ook weer regenachtig. Maar het wordt in de loop van de dag beter en zonniger. En met zo'n 19 graden een dikke prima. De rest van de week wisselvallig weer en af en toe zon en buitjes. De temperatuur die zakt naar zo'n 18 graden.

0: Zij weet het. Zij weet het.
1: Mooi liedje hoor.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, ja, en Tino Martin. Ik moet altijd denken aan René Vroeger toch een beetje.
0: Ja.
1: Zit er wel een beetje in hè?
0: Ja, en ik roep altijd bij dit soort liedjes. Hebben we er allemaal zin in?
1: Zo is het, ja.
0: Ja, ja, ja. Goed.
1: Nou, het is, het is de hoogste tijd hè? Want ja. We hebben een winnaar namelijk.
0: Ja.
1: We hebben een winnaar.
0: Ja, moet ik hem even... Okay, ik heb hem opgeschreven.
1: Je had hem opgeschreven, hè?
0: Een momentje, hoor.
1: Mm. Uiteindelijk heb je het afgemaakt.
0: Oh ja, twee flesjes.
1: Daan Voskuil.
0: Daan Voskuil.
1: Ja, die wist het, want wij maken niet meer directe associaties op straten. Want we hebben het hele, alle straten eigenlijk al gehad.
0: Ja, we doen het al 10 jaar. Wat is het? Bijna 100 jaar nu.
1: Ja, bijna 100 jaar maken we dit. En wat is het namelijk? Het is in, het, oude, in de tuin van het oude raadhuis is een herdenking... plek gemaakt voor Simeon ten Holte. Dat is een hele beroemde componist.
0: Oh.
1: Ah. En die maakte helemaal... Moet je maar eens kijken. Simeon ten Holte op de RTV80-site kan je ook zien. Wat meer achtergrondinformatie. En die heeft altijd in Bergen gewoond. En ter herdenking hebben ze een nagedachtenis... omdat het zo'n hele belangrijke Nederlandse componist was... van klassieke muziek. Maar die heeft dat ook op een hele... waar de patte manier gedaan.
0: Waar de patte manier
1: gedaan. Oh. Maar, ja, dus allemaal, dus wat ik ook al zei. Simultaan gebruik te maken van complementaire toonsoorten... in tritonusverhoudingen. Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Of in drie is die drie, dus drie tonen verhouding. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, en dus dat.
0: Nou,
1: Daan, van harte gefeliciteerd. We komen 1 flesje brengen, want 2 was iets te gortig.
0: Ja, ja, dan komt toch de boekhouder weer naar boven, hè?
1: Ja,
0: joh. Is dan toch zo, hè?
1: Nut en noodzaak.
0: Ja, ik weet het.
1: En dan krijg je dat allemaal weer.
0: Ja. Dus, maar goed, ja, ja, we hebben het afgemaakt op wel een iets duurdere fles dan.
1: Oh, ja. Ja, ja, gaan we doen. Precies.
0: Nou, oké, het is de hoogste tijd voor.
2: Dit is Bonnie Kwartiertje, met muziek die je zelden hoort.
1: Nou, zelden.
0: Nou,
1: komende weken, denk ik, heel veel.
0: Ja.
1: De komende weken is alles fout, joh. Kan allemaal.
2: Ja. Bij?
1: Bij
2: de nummer 1 van de ochtend.
1: Goed hoor.
2: Zo
1: is het met Michiel en met Bart ook. Dat is wel mooi. Ja, maar omdat het een Corny Kwartiertje is, moet dat kunnen. Hè, natuurlijk. Hey, we gaan vooruitblikken op het WK voetbal 2026.
0: Ja.
1: De grote Trump-show wordt het waarschijnlijk, maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee.
1: En we hebben gewoon 3 plaatjes uitgezocht die iets met het voetbal te maken hebben. Het zijn eigenlijk wel de bekende liedjes. Je zingt ze allemaal lekker mee. Alvast een beetje om in de stemming te komen. En de eerste is een nieuwe van Samuel Welten. En die heet De Leeuw komt eraan.

0: De ware kampioen, dat moeten we nog even afwachten natuurlijk.
1: Ja.
0: Zou zomaar kunnen, maar zou zomaar ook niet kunnen natuurlijk.
1: Ja, ik denk...
0: Het is wel Nederlands om te zeggen, ze redden het niet.
2: Dat is waar.
0: Dat is, vind ik wel. Ja. Ik moet wel zeggen, ik ben ook best wel sceptisch altijd hoor. Nou, ik noem mezelf realist. Hè? Maar andere mensen kunnen dat uitleggen als sceptisch. Maar ik noem mezelf realist. Maar het is wel een beetje Nederlands om alleen maar te lopen miepen. Ik denk, ja. Weet je, ik ben nu voor het eerst dat ik dit jaar denk, joh, ga er gewoon met z'n allen achter staan en we zien wel waar het schip staat. Ja. Kom op.
2: Ja, lekker. En als we eruit
0: in het buitenland
2: vliegen,
0: is dat ook zo.
2: En als we eruit vliegen, dan zijn we allemaal voor Curaçao die de halve finale haalt.
0: Precies. Weet je, we hebben altijd nog een escape achter de hand. Zo denk ik er dus ook over. Ja, ja. Toch maar weer alle kaarten op dik. Ja. Advocaat dan maar.
2: Ja.
0: Zo is het, ja. Hoppakee. Viva Curaçao, zullen we maar zeggen.
2: Ja. Ja.
0: Hey, misschien kan Wolt Kroesem even opnieuw inzingen.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Viva Curaçao, ja.
2: Viva Curaçao.
0: Ja. Nee. Nou, we gaan het proberen. Wolter Kroes, dit is de oude met Viva Hollandia. Het is weer gekomen.

0: Let's go.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Lekker, die, die was dat.
0: Lekker voetbal.
1: Wel, ja, we hebben wel 4 achter elkaar. Dit was trouwens de officiële WK 2026 zomer. Dan weet je dat?
0: Kijk eens aan.
1: Nou, heb je een cadeau gekregen. Die, die van Shakira dus.
0: Nou, ik
1: einde bijna van het programma.
0: Ja,

0: links. Ja, voor de kijkers rechts, maar... Ja. Hè? De klok heb ik het over.
1: De klok wijst even voor 10.
0: En zo is dat.
1: Bart en Michiel houden het voor gezien.
0: Tijd van komen en een tijd van gaan.
1: Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Hoe prachtig.
0: Nou, zo prachtig wordt het niet, hè, met dat weer.
2: No.

0: jij niet. Of wel?
1: Was het nee, ik
0: neem niet. Nee, ja, ja,
1: okay. Ah, neem je ook een keer vrij, joh.
0: Nee, ik neem geen vrij.
1: Nee? Tot
0: volgende keer. Ik heb Evert Visser gevraagd. Ons stand-in is dat. Die gaat dan op jouw plekje zitten.
2: Dan vertel je me op dit moment dat jij jou op dit moment gaat.
0: Dan ga ik even vreemd, ja. Ja, nee, maar, ja Evert Visser. Ja. Ah, ik kan er niet aan tippen, hoor. Dus maak je geen zorgen. Het is, ja, nee, precies. Ja, nee, ja. Ja,
1: ja oké. Okay. Ja. Evert, welkom.
0: Ja, ja precies.
3: Blijf van de knop af, bij
0: ja, precies. Ja,
3: dat doet Bart altijd.
0: Dat doe ik altijd, ja. Ja. En, nee, het is heel simpel. Ik heb gezegd, je mag daar zitten. Ik bind je vast. Ik doe af en toe de microfoon open, dan mag je wat zeggen, maar verder niet.
3: Oké. Okay. Ja.
0: Het is wel gewoon... En je moet alles voorbereiden. Dat doet Michiel namelijk ook altijd.
2: Ja, ja. Ja.
0: Dank je.
4: Tot volgende keer.
0: Als je gewoon alles even kan mailen van tevoren, dan...
2: Dan hebben we dat ook geregeld.
0: Hebben we dat ook gehad?
1: Nou, nah, ja, is goed hoor, jongen.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet, jongen, natuurlijk.
1: Dat lieve schat ook.
0: Ja, zo is het.
2: Hé. Hey.
0: Zo, nou, hij is op, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, ik wou zeggen, het programma is ook op dan.
2: Ja. Nee. We doen nog even lekker een disco-knalletje
0: aan eentje eruit, inderdaad. En dan dragen we het stokje over aan André van Straten zometeen met Typisch 80. Ik zeg een heel mooi weekend. Blijf lekker luisteren. En wanneer ben jij er weer? Over 6 maanden?
2: Ja.
0: Oké, tot dan.
2: Doei.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

0: Een lekkere van de Flock of Seagulls en die heerlijke, de mooie liefde, de mooie love. Welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80.
1: Het komende uur, de beste hits van de afgelopen 25 jaar. 25 jaar. Dit is Typisch 80. Typisch 80 met André van Straten. André van
0: Straten. Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80. Het programma tussen de koffie en de lunch, de hits uit heen en verleden. Ik ga Bart en Michiel, mijn voorgangers, bedanken voor hun ochtendaandeel. Best wakker. En ja, hoogstijd inderdaad voor de hits uit heen en verleden. Ook

eerste. Gustavo Lima en Ballada. En dit is Bella Kay. En zoals Joost en Drey zal zeggen, net als een trein. I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Ga maar door, ga maar door, ga maar door, ga maar door. Oh, heerlijk.

0: Ja, wat is aan de wetkant? Beginnen bij trouw. Hoe Pokémon Go-spelers onbewust militaire drones trainen. Ik was gewoon een spelletje aan het spelen. Spelers van de game... Pokémon Go scannen jarenlang hun omgeving voor extra punten. Met behulp van miljarden scans is nu een extreem nauwkeurig navigatiesysteem ontwikkeld voor onder meer militaire drones en robots. Nou, als je dat had geweten.
1: Wat is er aan de hand met die klant?
0: En dan komen we bij de Telegraaf. Bizar detail over chatgroepen waar mannen gedrogeerde vrouwen eigenlijk aanboden. Dader kan je eigen buurman zijn. Net als lees in de Telegraaf.
1: Wat is er aan de hand met die klant?
0: En dan komen we bij het Algemeen Dagblad. Kabinet, toezeggende verhoging van de reiskostenvergoeding loopt eigenlijk spaak. Werkgevers doen nagenoeg niets om hun personeel namelijk te compenseren voor de hoge brandstofprijzen. Slechts 1 op de 20 werknemers krijgt eigenlijk een hogere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer als compensatie. Terwijl de waarschuwingen dat de benzineprijzen nog hoger worden en steeds dus luider gaat klinken dat het dus hoger wordt. Allemaal ervan.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit bij het Algemeen Dagblad. Heb ik er 2 van. Ja, als je in Purmerend rijdt op de Jaagweg, kijk uit, het is kassa. Bijna 12.000 boetes in 2 maanden door de flexflitser in Purmerend of Purmerland. Trajectcontrole, A7 levert ruim 25.000 bonnen op. Het is maar dat je het weet.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit bij gezondheidszorg. Digitale huisartsenpraktijken moet snel een oplossing bieden voor huisartsencrisis in de Noordkop. Duizenden patiënten inmiddels zonder huisarts. Huisartsenzorg in de Noordkop piept en kraakt door de plotseling stoppen van huisarts Wietske en Jacobs. Er zitten nu nog eens 2300 patiënten extra zonder huisarts. Om deze acute situatie het hoofd te bieden, opent huisartsenorganisatie HKN een digitale regiopraktijk om zorg in de regio overeind te houden. Nou, waar moet dat heen? Allemaal tot dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Ja, we gaan een stukje drijven over Niel. En het leuke ervan is, hij is geboren, Den Haag, 1969, Kees Rietveld. En dan denk je, want wat heb je nou in godsnaam weer over Kees Rietveld? Was hij namelijk bouwvakker? Nou, zal ik het zeggen. Kees Rietveld is bekend geworden door zijn allereerste eigenlijke finale die hij maakte, dus eigenlijk zijn eerste optreden in de Soundmix Show, ofwel de finale daarvan in 1985 met de imitatie van Stevie Wonder. Hij was toen maar 16 jaar, eigenlijk de jongste deelnemer die nog op de HAVO zat. En wat bracht hij later uit? Een singeltje, die haalde eigenlijk de 5e plaats in de top 40. Heeft er ongeveer 12 weken in gestaan. En ja, sommigen denken al van, ja, nou weet ik het al. Oh! We gaan drijven op vernieuwd. Leuk om eens terug te horen.

0: gauw tijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Inderdaad, we gaan zo weer verder. Onder genot van een bakkie pleur ga ik jou de volgende inventieve informatie met jou mededelen. Onderweg namelijk het regio nieuws, het weer. En natuurlijk namelijk Meet in Holland. Ja, wie heb ik in Meet in Holland voor je klaarstaan? Miss Montreal. En deze heb ik ook nog voor je klaarstaan. Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes. Ik zal zeggen, we mogen weer. Gast erop, we gaan weer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Late Radio 80.
2: This is the sound.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. Alkmaar krijgt mogelijk een scheepslift bij het Noord-Hollands Kanaal. Die verbindt het kanaal met de woonwijken in Alkmaar-Noord. Het college onderzocht goedkopere alternatieven voor een sluis die te duur bleek. Een scheepslift is bijna 6 miljoen euro goedkoper. De lift vergroot de recreatieve waarde van het kanaal. Bewoners van de Onderweg in Schorel willen dat de gemeente Bergen ingrijpt. De smalle historische weg wordt steeds vaker gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Dat leidt volgens bewoners tot gevaarlijke situaties. De Onderweg is onderdeel van fiets- en wandelroutes. Bewoners eisen dat doorgaand verkeer wordt tegengehouden. Gemeente Alkmaar verwijdert tot en met 2027 nog 40 paaltjes van fietspaden. Vorig jaar startte de gemeente al met het weghalen van overbodige paaltjes. Metalen paaltjes worden vervangen door rubberen versies. Ook komen er wegmarkeringen rondom de paaltjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Minuutje op de klok van 10:30 alweer. Ja, wat doet het weer eigenlijk? Vanochtend zijn de eerste zonnige perioden. Gedurende de dag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. En in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het oosten vormen zich lokaal pittige buien. Het kwik stijgt naar 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Kijken we naar in de avond. Dan gaat het vanaf de westkust flink weien. Zondag komen vooral eigenlijk in het noord nog enkele regenbuien voor. 'S Middags trekken de buien weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een langzaam afnemende zuidwestenwind.

Made in Holland met Miss Mondrill en een stap terug. Heerlijk. Onderweg de Hollies, die komen zeker aan. Ook Pater Benton en Robin Capel en Ali komen ook nog aan. En dit is Shoto.

wachten. In ieder geval onderweg namelijk live in concert komt de show aan. Duran Duran, Ordinary World. En deze dame, ja, zou ik zeggen, die gaat een van de pokerface opzetten. Inderdaad, Lady Gaga, Pokerface.

0: live in concert. Wie hebben hier achter de microfoon staan? Duran Duran. Ordinary World. Ik zal zeggen tot straks in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals, maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks, omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar

1973. En natuurlijk ook de hoogstijd die inderdaad zoals zeggen al voor het regio nieuws. De Tweedsbank. En als afsluiter de 80's Dance Classic kan je tweede uur dus

0: uitgedrukt. Vergeleken bij Pink. En die heeft over fucking perfect. Hoogst tijd voor...
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? Vandaag en morgen ontwaakt Alkmaar in 1573 tijdens de Keerskoppenstad. Je stapt

telt. Het nieuwe, ja, spektakelstuk van 2026 is namelijk de Kakofoon. Een rijdende muziekmachine. Het is een wagen met daarop een draaiend rad met gitaren. Een fiets met trommels.

0: Tot zover.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja, wat gaan we nu doen? We gaan terug naar 1973. Oh, Rob de Nijs.

Bobo en everybody. En dat wordt David Bowie More Than Love. En we trapten af met een stukje van vinyl van Rob de Nijs uit 1973 met Dag Zuster Ursula. Inderdaad. Wat Kees straks allemaal gaan verwachten. In ieder geval onderweg naar het regio nieuws, het weer. En natuurlijk de Tweesbank. Ron Keating in de Tweesbank. Life is like a rollercoaster and loving each day. Dat kan je straks dus verwachten. En dit is Christina Milian met Fabulous.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Boerderij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. Een tatoeëerstudio in de Rijp is bestolen. Inbrekers namen 20 tatoeëermachines mee van eigenaar Eddie Wegtwijn. Het gaat om handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw met grote emotionele waarde. Wegtwijn roept de dieven op de machines terug te geven. Ook anoniem is dat mogelijk. In hoger beroep zijn zware straffen geëist tegen een regionale overvalbende. De bende pleegde in 2020 en 2021 gewelddadige overvallen in de regio, onder meer in Herugowaard en Noord-Scharwoude. Hoofdverdachte Glenn V. uit Noord-Scharwoude riskeert levenslang. De uitspraak volgt in juli. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Na 3 minuutjes over de klok van 11:30 alweer. De weerswachting vanochtend zijn de eerste zonnige periode. Gedurende de dag raakt eigenlijk vanuit het zuidwesten bewolkt. En in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Kijken we in het oosten, vormen zich lokaal pittig buien. Het kwik stijgt vandaag van 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestwind. In de avond gaat het aan de westkust flink weien. Zondag komen vooral eigenlijk in het noorden enkele regenbuien voor. 'S Middags trekken de buien weer weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een langzaam afnemende zuidwestenwind.

12. Van 10 tot 12. Radio 80. Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank. 2 hits.

lekkere tweesbank van Ronan Keating. En dit was Loving Is Day. En daarvoor Life Is Like A Rollercoaster. Heerlijk. Op de weg dan Summer and Hot Stuff. En dit zijn de Black Eyed Peas. En ja, let's get it started.

het wel. Anderweg gaan we afsluiten met de 80's Dance Classic. Mike Morris gaat zo goed maken voor de Huistuin en Keukenshow tussen 12 en 2. En wij gaan deze draaien. Een icoon uit de 80's. Michael Jackson en Billie Jean hier in Typisch 80 op Radio 80.

Huistuin en Keukenshow. De Vergeten Platenshow. Valt deze ook een beetje onder, hè? Onvergetelijk. Michael Jackson, Billie Jean. Wij gaan afsluiten met de 80's Dance Classic. Zoals ik zei, straks tussen taal 2. De Huistuin en Keukenshow. Wordt weer een hele mooie show. Inderdaad. Ik zeg, we gaan afsluiten. De 80's Dance Classic. Salt-N-Pepa en Push It. Ik zeg, tot volgende week.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer is de vertraging een half uur. Wat komt er een ongeluk? Er is één rijstrook dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort, 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio

als je niet alleen kan luisteren, maar ook kan kijken, dan zie je mij. Ik ben gewoon belachelijk mee aan het doen. The Booms and Reds and I Don't Like Monday. Mooi.

aparte lijn openen. Anders gaat het niet goed. Mark Zuckerberg kwam al naar me toe van dit gaat niet goed op Facebook. Nou, oké, 06 45 45 47. Als je een hele speciale plaat voor een heel speciaal iemand. En het moet in een mooie plaatshow passen. Dus geen Boney M bijvoorbeeld. Dat snap je wel. Voor de rest, ja, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Rustig aan zo, lekker druk. We lopen een beetje tegen die zomer aan natuurlijk. En dan wordt het straks weer wat rustiger. Dus heb ik nou...

0: was, dat is al gebeurd. Je kunt alleen maar in het hier en nu blijven of vooruitkijken. Maar vooruit, Hilary Duff. En zo, yesterday, ja, zet die koffie daar maar neer.
1: Oh, Mike, wat doe je nu?
0: Ja, wat doe ik nu? Het gaat helemaal niet goed hier. Nee, het is niet om te lachen. Nee, het is niet om te lachen. Daar gaan ze hier niet blij mee zijn in de studio. Maar goed, we gaan terug naar de 60s. Helemaal terug naar de 60s. Creedence Clearwater Revival. Dit is Suzy Q.

Johnny Hates Jazz. En hij is niet de enige. Ik heb er ook niks mee. Johnny Hates Jazz. Ja, ja, ik weet. Oh nou, ja, jij wel. Ja, en ik niet. Shattered Dreams was dat. Mocht je nog niet weten waar je op zit te luisteren, zit er rtv80.nl te luisteren, Egmond. En in Urk zitten we ook met Starlight Urk. Maar ook op TikTok. Dus als je gewoon lekker aan het vervelen bent, dan ga je gewoon lekker op TikTok. Gaan we even lekker kletsen. Het is een beetje 27/7 vroeger. Ja, ik vind het wel leuk. New Radicals. En...

nummer. Voor de echte fans van goede muziek is dit natuurlijk altijd een uitlaatklep. De mooie platenshow tussen 12 en 2 uur. En volgende week doen we gewoon weer de Huis en de Keukenshow. Want ik hou ervan om voor elk wat wils te hebben. En de Huis en de Keukenshow is een beetje zomerse muziek. Een beetje disco, een beetje fout, een beetje Boney M. Een beetje guilty pleasures, weet je wel. Dat lekker allemaal een beetje door elkaar. Dat is ook wel leuk. Gisteren had ik een training, was heel leuk. Het was een hele intelligente man die trainde. Ik was de trainingsacteur. Het ging om stakeholders management. Ik denk, nou, wat zal dat weer voor een training zijn? En die was heel academisch, heel hoog academisch. Nijenrode en zo, bedrijfskunde, heel hoge pief was dat. Maar daarnaast was hij ook nog eens heel spiritueel. Hij kon ook pijntjes bij mensen weghalen. Hij was een hele interessante man. Soms heb je dat wel eens, hè? Dat je gewoon met iemand werkt. Dat je denkt, oh, wat inspirerend. Dan denk je dat je zelf heel wat bent. Maar er zijn zoveel mensen met zoveel gaven. Heerlijk. De Goo Goo Dolls. Hier is Iris.

erg uit de hand hier. Nou, valt wel mee. Ik mag graag altijd dramatiseren, want ik ben natuurlijk een acteur. Dat zijn gewoon drama kings en queens, hè? Dat wist je waarschijnlijk al. Die mogen altijd graag even, even opscheppen. En ook af en toe even lekker zelfspot toepassen. Zoals die van Lubbe dat zo goed kon.

Ik heb herinneringen aan deze plaats. En dat is het mooie van muziek, hè. Soms heb je... Dan denk je meteen weer aan die ene... of je eerste zoen, of die vakantieliefde. Of in dit geval was het mijn eerste liefde... die na 6, 7, 8 jaar dit nummer op mijn antwoord... had. Toen had je nog een antwoordapparaat te zetten. En dat het maar goed was dat ze niet bij mij in de buurt woonde... anders had ze niet voor zichzelf ingestaan. Die was mij nog niet vergeten. Ik hou daar helemaal niet van. Ik denk van, wordt uit is uit en dan is het klaar. Maar goed, dat blijft wel bij me. Ik was haar eerste liefde, nou, zijn mijne ook eigenlijk. Maar het leeftijdsverschil was te groot. Ik was 21, zij was 17 of zo. Maar goed, Ten Sharp en Jong, dus heel lang geleden. Maar de muziek is ook soms van heel lang geleden. Maar heeft een blijvend karakter. Kan je blijvend ontroeren. En we blijven dat voor je draaien tot 2 uur. Mocht je zelf een keuze hebben, een plaat... en je denkt, ja, Mike, die moet je echt erin gooien. Zeg het. It was way past midnight, and she still...

klanken, geweldig. De Captain of Her Heart, wat leuk is dat we zitten live op TikTok en ook op Facebook zit ik. En dan zit ik op Facebook te kijken. Dan zegt neef Peter, daar ga ik dus nu even naartoe. Alsof hij zelf op Facebook zit. Belachelijk, zit ik naar hem te zwaaien of een duimpje omhoog. Terwijl, ja, Peter ziet dat niet. Want je wordt er ook helemaal een beetje schizofreen van al die kanalen en die media. Maar goed. Peter zegt, ja, deze plaat heb ik al een tijd niet meer gehoord. En de artiest heeft hij ooit geïnterviewd voor de krant. Ja, hij is journalist. Het is een intelligente tak van de familie, waar ik ook bij hoor natuurlijk. Hij was niet zo geïnteresseerd. Hij keek alleen maar om zich heen naar de voorbijlopende dames in het Amsterdam Hotel. Over wie hebben we het? Over Steve Harley en Cockney Rebel. Make me smile.

Heerlijk nummer van Depeche Mode en Freedom. Ja, daar moest ik ook even aan denken. Want ik zit natuurlijk ook met mijn TikTok-vriendjes zo te praten. Maar je hebt van die mensen die live zitten en dan ook iets te vertellen hebben. Dat je denkt, ja, sommigen hebben al 45k. En dan zit je alleen maar naar hun kop te staren. Maar sommigen die kunnen voorspellen. Dat is leuk. Maar gisteren, toen tijdens die training met die trainer, die had als eerste de oefening.

Want gaat de verzekering dat dekken? Als je dat van tevoren al hebt aangegeven. Ik bedoel, als die leden van Talking Heads nou ineens brandschade hebben, dan gaan ze zeggen, ja, maar u heeft een plaat gemaakt, Burning Down the House. Dat vertrouwen we niet. Ja. We gaan, Helma, we hebben natuurlijk net Peter gehad, die Make Me Smile van Steve Harley en Cockney Rebel. Hij heeft hem zelf geïnterviewd. Ja, wat dat betreft, hij is nog bekender dan ik, hoor, eigenlijk. En voor zijn lieftallige vrouw hebben we ook nog een plaat gevonden. Barbara Streisand. Tot aan 1 uur. Tot straks na het nieuws. From a Star is Born. Here is Evergreen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam door een ongeluk bij knooppunt Koenplein. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Zaanstad Assendelft een 30 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer richting de Koentunnel ook een 15 minuten vertraging. En op de A10 bij knooppunt Amstel richting Utrecht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ja. En ze heeft een voordeel om een omweg te nemen. Dan zie je meer. Dan ontdek je meer. En trouwens, het is heel goed voor je als je af en toe eens een andere route neemt. Naar school of naar je werk. Of, ja, ik moet constant naar hele andere plekken. Dus voor mij is het, maakt het niet uit. Want dan is het goed voor je brein.
1: De mooie platenshow.
0: Ja, zeg maar. Als je elke keer deed wat je doet. En dan verandert er ook niks. Maar je moet af en toe eens even veranderen. Dus ja, in de file staan, dat helpt niet hoor. Dat is voor mij gemoeds. Ja, dan kun je gaan omrijden. Maar dan rijdt iedereen met je mee om. Daar schiet je ook weer niks mee op. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar het lijkt wel of BV Nederland alles aan het omleggen is. Van lokale wegen, provinciale wegen en of het een soort complot is, jongens. En dan denk ik, sommige wegen hoeven toch helemaal niet veranderen. Ja, verbreed wel. Maar gooi het naar de voedselbank. Eigenlijk zouden we veel meer zelfbeschikking moeten hebben over waar het geld aan uitgegeven wordt. Want volgens mij wordt er heel veel, nou volgens mij, ik wil zeker, heel veel geld over de brug gegooid. Nou, in ieder geval, er wordt hier ook heel veel muziek over de brug gegooid. Zeg ik dat over de brug, over de toonbank? Nee, over de... Ja. Ik weet het allemaal niet. Er wordt hier heel veel goede muziek over de toonbank gegooid. Tot 2 uur wil je zelf daar ook invloed op hebben. Dan kun je appen naar 06 45 45 47 06. Mooi nummer, hè? 45 45 47 06. Ik ga daar uiteindelijk mijn echte nummer van maken, denk ik. Maar, dus 45 45 47 06 kost het me 30 euro. Ja, niet jou, maar het kost mij... De volgende plaats van Linkin Park, Shadow of the Day.

gaan we nog verder. Ja, het is nog 28 seconden, maar het houdt al een beetje op, hè? Dit werkt niet voor DJ's, want die gaan van in de war raken. Shadow of the Day van Linkin Park. We houden het hier even bij, want we hebben nog heel veel mooie pareltjes voor je. Tot 2 uur. En dit is echt uit de flower power tijd. Eind jaren 60 kon die tijd maar weer opnieuw bestaan. Small Faces.

ze hebben ook echt wel lekkere heft. Ja, Golden Brown inderdaad. Het wordt allemaal al op de app gedeeld. Dus, ja, het is inderdaad Golden Brown van de Stranglers. Maar ze hebben ook Heroes gehad. En ze hebben echt een hele heftige plaat gehad. Dus daar hou ik van, hè. Dat gewoon een band meerdere kanten van zichzelf laat zien. Queen heeft natuurlijk de symfonische pop gekozen. Uiteindelijk zijn ze ook iets meer de disco kant opgegaan. De Police. Maar dat getuigt, kijk, je kunt wel zeggen, je kunt ervan vinden wat je wilt natuurlijk. Dat ze de commerciële kant op zijn gegaan. Maar het laat wel zien hoe veelzijdig ze zijn. En dat is ook weer mooi. Dit is eigenlijk ook een stukje symfonische pop op de achtergrond. Ik ga niet dat hele intro vol lullen, want dat is zonde. En dan toch doen, hè. The Verve, Bittersweet Symphony!

geleden. Vroeger had je de top 100 altijd, dan had je nog geen top 2000. En dan vond ik de platen nog net even iets... door die top 2000 krijg je ook veel te veel gemêleerde muziek erdoorheen. Waarvan je denkt, nou, dat is niet echt top 100 alle tijden-achtig. Nee, dit wel. The Verve en Bittersweet Symphony. Voor mijn fans op TikTok ga ik nu draaien. Pain of Love van Tokyo Hotel. Maar eerst natuurlijk voor de fans, want hij heeft 10 keer opgetreden. Hij heeft ook net via het nieuws heeft hij bedankt voor al zijn fans. Harry Styles en Watermelon.

van het album Humanoid. The Pain of Love van Tokyo Hotel. Kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen? Ja, sommigen niet. Ja, mijn zusje zegt hi, dag. Miri, ja, ik hou van brugglas.

go at it.

albumversie van Debbie Harry Blondie. En Rapture uit de jaren 80, uit die good old 80s. En daar komt deze ook vandaan. Die heeft een hele lange intro. En het gaat over verstoppertje spelen, hide and seek. Howard Jones was een van die wave-artiesten die ons trakteerde op de mooiste pareltjes. En daarom ook in de mooie platenshow. Tot 2 uur nog ruim 20 minuten genieten van. Want straks moet je er weer een hele week op wachten.

Academy en Live in a Northern Town. Wat is dat toch een mooi nummer ook. Ja, komt u nog een nieuwe programma's of series? Ja, ik kom nog heel veel in hele nieuwe programma's of series. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet meer in de media, want ik wil eigenlijk de wereld een stukje beter maken. En nu we het er toch over hebben, ik deel het al op social media. Maar ik wil het hier ook nog eens even benoemen. En mochten er mensen zijn, of mannen vooral, die zich aangesproken voelen, neem contact met mij op via de socials of als je me kent. Ik ben het zat dat er steeds meer vrouwen, maar ook gekleurde mensen, maar ook heel veel vrouwen, belaagd worden op straat en wat dan ook, onder invloed van die walgelijke Andrew Tate en die achterlijke ego-mannetjes, want ze zijn helemaal niks. En ze voelen zich afgewezen door vrouwen. Ja, dat voel ik ook. Maar ik, oké, ik heb ook wel eens geklaagd en boos ben ik boos. Maar niet op deze schaal. En daar moet wat tegen gebeuren, want ik maak me daar toch een beetje zorgen over. Het gaat steeds grimmiger worden. Dat komt omdat er nogal wat negatieve mensen op de voorgrond zijn getreden in deze wereld. En wil je een vuist maken samen met mij, vooral als man zijnde, app eventjes naar 06 45 45 47 06. 06 45 45 47 06. Een talkshow, ja. Ja, dat zou ook leuk zijn. Dus ik zou het liefst ook op Instagram dit willen verkondigen, want daar zit mijn doelgroep natuurlijk. Maar dan moet je eerst 1000 volgers hebben, die heb ik niet. Dat duurt allemaal heel lang. En op TikTok heb ik die wel. Dus je moet ook je bekendheid een beetje gaan uitbuiten ten gunste van de maatschappij, hè? Zeggen ze altijd wel. Ik maak me er echt zorgen over. En het zou mooi zijn als we daar een tegenbeweging van zouden kunnen maken. Want de negativiteit overheerst te veel. En zoals een collega van mij zei, Timna Rauch, wij zijn met meer. Vind ik een hele mooie. Wij zijn met meer. Heel goed. Song 2. Even wat alternatieven, want er zijn mensen die zeggen van ja, dit is me toch te commercieel af en toe. Dus dan gooi ik dit maar in van blur, blur.

ik ben, ja... Lars, die zit ook, die zit live op TikTok. En die gaat hier helemaal van aan van dit nummer. Ik zeg, ben je van mijn tijd of van jouw tijd? 17. Maar die is helemaal in die 80's en de 70's. Hoor ik gelukkig steeds meer van jongeren dat ze... Ja, dat ze hierop aangaan. Maar er zit meer ziel in de muziek. Ik wil niet zeggen dat er nu niks leuks wordt gemaakt. Hè. Laten we eerlijk wezen. Gelukkig, de ziel blijft wel. Maar de ziel in de jaren 80 was iets groter. We gaan eruit met The Art of Noise. Ja, dat is mijn favoriet. Dat is allemaal een beetje gekke...

echt art of noise, letterlijk. En ja, kom maar met je gebrul. Ja, god. Dit past echt zo in dit uitzending. Ik ga eruit met de mooie platenshow. Ik vond het heel gezellig weer. Leuk om het voor jullie te mogen doen. Om dat te draaien, te leuk. En volgende week hebben we weer gewoon een reguliere huis- en keukenshow met prijzen die je kunt winnen. En dat gaat over drie dieren. Degene die als eerste drie dieren noemt in de titel of de artiest. Of misschien laat ik wel gewoon een blaffende hond horen. Die wint een klein prijsje hier. Het mooiste is als je een beetje hier uit de regio komt. Dat om helemaal vanuit België voor een strandbal hier naartoe te komen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook, je kan hier ook even in de studio komen kijken en eventueel een foto maken met je favoriete acteur. Ik mag geen aarsman meer zeggen. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Nou, ik wens in ieder geval, ik hoop dat de regen een beetje gaat liggen, vooral voor Kaaskoppenstad. En morgen ga ik er in ieder geval wel heen. Mocht je daar nog niet van weten, leuk. Ga daar kijken, de binnenstad van Alkmaar is helemaal in de middeleeuwen gedoopt, late middeleeuwen omgedoopt, vlak na Alkmaars ontzet. En dat is ontzettend leuk gedaan. Tenminste, ik heb al meerdere edities meegemaakt. Het is leuk. Ik wens je voor de rest een heel fijn weekend. Geniet ervan. Hou het droog, hou het leuk, hou het gezellig. En tot volgende week.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Krevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80.
6: Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Daar word ik heel vrolijk van. Kylie Minogue en I Still Be So Lucky. Heerlijk, welkom bij het eerste gedeelte van de zaterdagmiddag editie. Onderweg Simply Red, Fairgrounds. En dit is Alex Warren en How did you know? Fever Dream in de zaterdagmiddag editie.

0: trein die maar doorgaat. De underground, of de metro, of de tram. Noem het maar op. Fairground, Simply Red. Hoogst tijd voor een stukje inventieve informatie.
1: Senioren uit Bergen, uit Geest, Castricum, Heiloo en Heemskerk kunnen op woensdag 17 juni meedoen aan een gezamenlijke fietstocht van ongeveer 20 kilometer. Deelname kost €10 per persoon. Per gemeente zijn 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.actiefinbergen.nl. Snel aanmelden is aan te raden vanwege het beperkte aantal plekken.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on.

0: Madonna. Music. Heerlijk. Ik zou zeggen, hoogst tijd voor een stukje van vinyl. Laat het nou eens doen. 1977 gaan we draaien. Flash in the Pan. Hey, Sint-Pieter. Hier. In de samenmiddageditie.
1: The morning was cold.

daarvoor uit Van Vaniel, eigenlijk uit 1977, Fles in de Pen. En hey, Sint-Pieter, heerlijk. Onderweg het regio nieuws. En dit is die hele mooie van Bluff. En vandaag, inderdaad, zaterdag, is het

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen de afrit Watergraafsmeer en Knoopend de Nieuwe Meer een file van 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. Het heeft te maken met de afgesloten A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10:00 ochtends tot 10:00 avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. Een tatoeëerstudio in de Rijp is bestolen. Inbrekers namen 20 tatoeëermachines mee van eigenaar Eddy Wegtwijn. Het gaat om handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw met grote emotionele waarde. Wegtwijn roept de dieven op de machines terug te geven. Ook anoniem is dat mogelijk. In hoger beroep zijn zware straffen geëist tegen een regionale overvalbende. De bende pleegde in 2020 en 2021 gewelddadige overvallen in de regio, onder meer in Herugowaard en Noord-Scharwoude. Hoofdverdachte Glenn V. uit Noord-Scharwoude riskeert levenslang. De uitspraak volgt in juli. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jean Stalk. En daarvoor Justin Pepper, althans Justin Bieber. Inderdaad. Dices, heerlijk. Deze dame zei altijd van... I'm all Dutch, inderdaad. All Nederlands, heerlijk. Carol Emerald, Stuck.

stuk. Ik mag dat wel. Onderweg Summer en Home Ricker. Heerlijk. En dit is iets van ander kaliber. Wild Snake. Even wat ruigers hier in deze zaterdagmiddag editie op Radio 80. Here I go again. En dat allemaal op het hele mooie ruisstation Radio 80.

dat van de Samba en daarvoor Wild Snake en Here We Go Again. Het eerste uur zit de band alweer op. Ja, zo hard gaat het alweer. We gaan richting het zuiden. Richting Limburg, inderdaad. Richting, wat zou ik zeggen, eigenlijk... welke kant gaan we op eigenlijk? De kant eigenlijk van Venlo. En dan hebben we Arsen. En dan hebben we Venray. En dan gaan we al meer richting het zuiden. Richting Kerkrade, Heerlen. En dan richting Maastricht, inderdaad. En dan komen we eigenlijk in het gebiedje van Roanesse, Limburg.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of

0: onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A10 Zuid tussen Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En op de N522 Bijlmermeer Amstelveen voor de aansluiting met de A9 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

lekkere van Haha en Crywolf. Welkom terug in het tweede gedeelte van deze hele mooie zaterdagmiddageditie op Radio 80. Inderdaad. 6-6-2026. Onderweg Macy Gray, Do Something. En dit is ook hele mooi om eens terug te horen. Harry Styles en American Girls.

0: sinds hoor je namelijk Harry Styles en American Girls. En dit is Macy Gray. Ik zou zeggen, Bart, doe something.
1: Na enkele jaren waarin de visserijdag steeds kleiner werd, waait er deze zomer een frisse wind door de Egmond aan Zee. Dorpsgenoten Philip de Baar en Martijn Blauwboer hebben samen met verenigingen, ondernemers en vrijwilligers de handen ineengeslagen om het evenement opnieuw leven in te blazen. Op zaterdag 20 juni staat het dorp weer volledig in het teken van visserij, historie, muziek en gezelligheid.

Mr. Robbie Williams, come and done. Hoogst tijd dat we een stukje gaan draaien van vinyl. Laten we dat maar eens doen. Dan helemaal vanaf het begin. Ja, hoor je hem al draaien. We gaan een stukje draaien 1987. Level 42 en Running in the Family.

steeds nieuwe namen. Die lekkere van Level 42 en Running in the Family van Van Verdiel uit 1987. En dit is Avinci samen met Rita Ora en Lovely Together. Heerlijk. Onderweg het regio nieuws en natuurlijk ook weer hits uit heen in het verleden. Het is ook zo leuk om eens te horen. Jason Derulo.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A9 veroorzaken onder andere file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer is de vertraging een kwartier. Op de A10 Zuid daardoor ook file tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwemeer. 10 minuten extra reistijd. En op de N201 Hilversum Uithoren bij Wilnis is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Drie mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en drie gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle drie betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. Twee verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. De ambachtsmolen in Ouddorp heeft zijn weekend terug. Na een jaar restauratie is de 17e-eeuwse molen bij de Kippenbrug weer compleet. Ook binnenin werd het nodige vervangen. De restauratie werd betaald door de Molenstichting en beschermvrouwe Charlène de Carvalho Heineken. Het Alkmaarse bedrijf Dobbs Recycling Technologies bouwt een testinstallatie voor lastig te recyclen afval. Denk aan windturbinebladen, elektronica en agrarisch restafval. Daaruit worden grondstoffen gehaald zoals metalen en syngas. De installatie komt op de Boekelermeer bij expertisecentrum Investa. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

de mensen allemaal niet kan onderdrukken. Oh. Queen samen met David Bowie en Under Pressure. En dat horen we namelijk op Opening Takes. En ik moet gaan. Ja, wij moeten ook verder gaan. Inderdaad.

gaan met de meebal en Avis. En daarvoor Raccoon en Brick by Brick. Ja, het zit er bijna weer op deze editie. Van de zaterdagmiddageditie. Onderweg Michael Jackson, Billie Jean, 2026. En deze dame doet het helemaal op haar eigen manier. Melissa Edwards, Like the Way I Do. Ik zeg heel veel luisterplezier met de rest van de programmering van Radio 80. En tot over 2 weken weer.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A9 is het heel erg druk op de omliggende wegen. Onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer. 10 minuten verdraging. Op de A10 Zuid ook file tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer. Sta je ook 10 minuten in de file. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Knoopend Amstel ook 10 minuten verdraging. En op de A10 bij Knoopend Amstel richting Utrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: hele goede middag, beste luisteraars. Wat fijn dat jullie luisteren naar RTV 80. Dit is voor de komende twee uur programma The Basement. En wat gaan we doen op deze 6 juni van 2026? We gaan lekker veel muziek draaien. En, ook heel belangrijk, we hebben twee gasten hier zo. Wie dat zijn? Ja, dat zal ik straks eventjes gaan vertellen. Maar dat zijn personen die heel erg belangrijk zijn geweest voor The Basement alle jaren doorheen enzovoort. En wat hun taak is geweest. En ze hebben toch ook nog favoriete muziek ook nog meegenomen. Dus we gaan ze ondervragen en ze gaan hun muziek ook nog laten horen. Aan mijn kant, ja, straks een agendaatje uiteraard. We gaan een nieuwe custom uittrek gaan we bekendmaken. We pakken de truck uit de kelderplatenkast en oh ja, ook nog een long version. En ja, wederom weten de mensen een hele bijzondere. Heb ik genoeg gezegd? Ja, zeker. We gaan heerlijk beginnen met Coolest Shaker. Hush.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello.
4: Hit me.
5: This is a test.
6: It's serious.
7: It's a dream.
8: Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen,
9: let the rhythm take you.
8: Yeah, yeah, yeah.
9: The rhythm.
10: The music.
8: The music.
10: Music. Oh, I love stuff.
11: Now, here comes the music. Are you ready?
12: Okay, boys. Here we go.

0: de laatste single van Higbee, Nothing. Ja, ik vind het echt een geweldige band, maar ik ben daar niet alleen in ieder geval. Hey, hallo, ook is fijn dat je luistert naar de Basement hier op RTV 80. Ja, mensen, de Basement worden steeds gepresenteerd door...
1: Sunday Primers!
0: En wat gaan we doen deze vanmiddag? We gaan lekker de muziek gaan we draaien, maar ik heb ook nog straks twee mensen die ik heel graag aan je wil introduceren. Twee mensen die, ja, die een warm hart hebben voor dit programma, de Basement. We lopen natuurlijk aan het eind. We hebben nog maar 4 afleveringen hebben, en dan gaat het boek echt definitief dicht. En ja, weet je, sommigen die komen gewoon die 27 niet. Maar die zeiden, hé, hey, weet je, dan komen we gewoon wat eerder, weet je. En dan gaan we gewoon lekker babbelen. Nou, dat gaat dus vanmiddag gebeuren. Aan mijn kant, ja, straks de agenda gaan we zo doornemen. We gaan een track pakken uit de Kelderplatenkast. Long version, ja, een hele mooie. En we maken natuurlijk een nieuwe custom track. Die gaan we bekendmaken. Dus dat zit er allemaal in. Maar zoals ik zei, weet je, er is altijd één item. En die wordt 100% altijd behandeld. En dat is de agenda.

Ja, vanavond kan je naar Amsterdam in Tolhuistuin, daar speelt Humbe. In Paradiso speelt Jesper en in de Ziggo Dome speelt FKA Twix. Bloemendaal, Openluchttheater Caprera, daar speelt Raccoon. En in Amstelveen kan je naar het Openluchttheater, daar heb je Vader John Misty. Zaandam, De Kade, daar spelen bands als Devin and Norm, Relics en Trasha Roses. In Haarlem kan je naar het Slachthuis, daar speelt King Shilo Sound System. En in Patronaat heb je het Clico Fest en daar staat onder andere Dear Omen, Deathlands, Velatio, French Toast, Chif Chefs, The Etters, Moore en Feral. In Hilo, in de cultuurkoepel Hilo, daar spelen de Veel Poepers. En in Hoorn kan je naar Manifesto, daar speelt Toontje Lager. Dan de zondag, Amsterdam, Paradiso, daar speelt Yves Lornen. Bittersoet speelt Arp Freak en samen met The Family. In Bimhuis kan je naar ECP Orchestra. En in de Cuban Factory speelt Jack Hello met het voorprogramma Inge Lambou. Alkmaar Victory, daar speelt Living Blues. En als laatste in Bergen in Taverne, daar speelt Honey Camp. Ja, niet zo'n grote agenda. Heb ik tips? Ja, vorig jaar heb ik op Mixtape. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar superveel van genoten. Toontje Lager, spelen vanavond in Hoorn in Manifesto. Dat is jeugdsentiment, ik weet het mensen. Maar goed, oké, af en toe mag je ook wel weer even jong voelen. Dat is in ieder geval een tip van mij. Voor een beetje de stevige punkliefhebbers, dan moet je vanavond in Patronaat zijn. Dan heb je het Clicofest. Dat is een festival / platenmaatschappij, als ik het goed heb. En die doen ontzettend veel voor punkmuziek. En ze hebben dan natuurlijk een feestje. En dat moet gevierd worden met punkmuziek. Dus dat is in ieder geval een tip van mij. En ook wel heel erg mooie, prachtige muziek maakt hij. Vanavond in het Openluchttheater in Amstelveen. Vader John Misty, dat is in ieder geval een tip voor mij. Maar goed, er zijn mogelijkheden. Wil je erop uit? Wil je een concertje pakken? Nou ja, weet je, ik zou zeggen, kijk maar eventjes. Maar dat moet denk ik wel hiervoor lukken. Goed, we gaan straks even lekker babbelen met twee mensen. Maar eerst gaan we even plaat draaien. Ik ben geen fan van deze band, maar deze plaat vind ik wel geweldig gewoon. Dit is Bluff met Blauwe Ruis.

0: miss you.
1: I love you. Ja, we houden echt zeker van jou, Tracy. Tracy Bonham, Mother Mother. En er is een reden waarvoor ik dit draai. Want ooit, aan al het begin is er een moment, weet je, dat je mensen leert kennen. Of in ieder geval dat je gaat samenwerken. En dat was bij jou, Marjan.
2: Dat klopt.
1: Ja, ja. Want ik weet nog heel goed, Tracy Bonham, die zou gaan spelen op Mixstream. En ik had toen net mijn programma The Basement, dat was nog bij een andere radiocenter, was dat toen nog. En ik dacht van, oh wauw. Want ik heb ooit eens een keer haar zien optreden, was dan op televisie, was op Pinkpop. Dan stond ze daar in een roze jurkje met een roze pruik. En ik dacht van, wat een leuk mens is dat. Maar hier zou mijn wijstof zijn om eens een keer de handen te schudden met haar of zo. En toen las ik dat. Ik dacht, ja, dit is een kans om haar te mogen interviewen. En ik weet nog, de zaterdag toen, jij belde me op. En ik weet niet waarom, maar er was een reden voor. En toen viel het kwartje. Ik denk, hey, ik kan me helemaal vragen of dat ze foto's wilde maken tijdens het interview. En zo, zo is onze samenwerking tot stand gekomen.
2: Nou, jij weet meer dan ik, maar...
1: Ja, ik heb een olifant over.
2: Ja, nou, ik dus niet, maar ik weet wel die 2008 inderdaad op Mixstream... dat ik foto's heb gemaakt.
1: Ja, ja, ja.
2: Het zullen niet de beste foto's geweest zijn, maar...
1: Ik was, nou, het ging gewoon om het
2: jij
1: moment.
2: Was er blij mee.
1: Ja, ik was super blij mee. Dus, nee, maar het was wel leuk even. Dus ja, voor de duidelijke mensen tegenover me zitten Marjan Ooms. En ja, je hebt een passie voor fotografie. En dat is iets wat je al heel lang doet. Je hebt ook voor allerlei sites heb je foto's staan te maken enzovoorts. En ja, wat ik zeg, vanaf 2008 ben je verbonden aan Mixstream en The Basement eigenlijk.
2: Ja, ongeveer.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, en daar is nog iemand. En dat is, Karin is mijn echte radiomaatje. Maar daarna komt er nog iemand. Ja, en dat ben jij, Jennifer.
3: Ik sta alweer op de tweede plaats.
1: Ja,
3: ik hoor het alweer.
1: Ja, could you be my number two, hè, van ja. Joe Jackson. Leuk man. Jennifer, hey, hallo.
3: Ja, leuk dat ik mag zijn.
1: Eindelijk gewoon eens hier. Want...
3: Eindelijk, ja. Dan ben ik er een keer en dan stop je ermee. Nou, leuk hoor.
1: Ja, nee, maar jij bent hier ook omdat ik ermee ga stoppen. Ja. Ja, nee, ik weet eigenlijk niet. Ja, we hebben elkaar leren kennen. Nou, we gaan straks een nummer van draaien van Ilium.
3: Ja.
1: Want ja, je had toen een relatie met de bassist.
3: Ja, was je drummer of bassist?
1: Nee, was bassist. Ja. En we waren een beetje de... Nou, ja, ik zeg
3: de,
1: niet
3: de roadies, de groepies.
1: Nee, niet de groepies, want dat is wel iets anders. Maar we waren gewoon grote fans van de band Ilium.
3: Ik luisterde nog steeds graag naar.
1: Ja.
3: Ben het er nog steeds niet mee eens dat ze zijn gestopt?
1: Ja, hou op, schaai uit, zegt ze. De laatste keer dat ze opgetreden. Nee, ze zijn daarnaast nog een keer zo'n reunie optredentje gedaan. Maar toen met mijn verjaardagsfeest was eigenlijk... Ja, dat was dan de laatste keer dat ze...
3: Belachelijk.
1: Maar goed, eigenlijk, ja, we werden daardoor ook gewoon... Omdat we vaak elkaar zagen, ja, werden we gewoon vrienden.
3: Ja.
1: Jij zit ook in de media. Hè? Je hebt gewoon... wat doe je eigenlijk niet allemaal? Nee, maar goed, je zit dan wel bij andere huiszenders. Maar je zat toen... ben je betrokken bij Heergewater Live toen bijvoorbeeld.
3: Klopt, ja.
1: En daardoor zijn we ook veel meer samen gaan werken. Ja. En ook voor de televisie interviews gedaan enzovoort.
3: Ja, en toen was ze... jij belde me toen een keer en zei je... er kon iemand niet met Mixstream volgens mij. Er kon iemand niet interviewen of iets in die richting. En toen zei je, kan jij dan?
1: Dat is wel vaker gebeurd.
3: Ja, ja en ja. Toen sindsdien ben ik eigenlijk blijven hangen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dus nou ja, goed, ja, dat klopt, ja. Ja, er zijn weinig mensen die het volhouden met mij. Maar
3: en andersom ook. Ik bedoel, je vroeg me ieder jaar weer terug. Van, Jen, wil je alsjeblieft weer komen interviewen?
1: Nee, goed, ja. We gaan echt... dat was dan wel na 2008. Dus met Jan...
3: Ik heb jou in 2009, 2010 leren kennen. En de eerste keer Mixstream was volgens mij 2014.
1: Ja. Ja, dus
3: mijn geheugen doet het nog.
1: Gelukkig, ja. Dus, hey, nee, maar leuk dat jullie er zijn. We gaan gewoon lekker babbelen.
3: Yes.
1: Ik heb ook gevraagd of jullie favoriete platen mee wilden nemen. Dus dat gaan we ook draaien. En weet je, als jullie wat wilden melden... ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar niet racistisch is en negatief. Dat soort dingen. Dus ik liet al de naam vallen. Ilium.
3: Yes.
1: Grunge band uit Heerlijk Waard.
3: Ja.
1: helaas ter ziele gegaan.
3: Ja, de band, hè? Ja. Niet de mensen.
1: Nee, de mensen. Ja, goed.
3: Nee, maar ik heb dat nummer uitgekozen omdat wij hebben elkaar leren kennen bij een optreden ook van Ilium.
1: Ja.
3: En alle nummers die ik vandaag heb uitgezocht hebben een betekenis voor ons, zeg maar, voor hoe wij elkaar hebben leren kennen.
1: Ja.
3: Net alsof we afscheid van elkaar nemen. Maar en Ilium, dat was voor ons de start.
1: Ja, ja. Dus welke gaan we draaien?
3: Dirty Whore.
1: En dan komt hij missen. Thank you.

0: Ja, als je praat over een legendarisch album op Nederlandse bodem, dan is het wel Loop bij de Biasmassie van Typhoon. En een van die nummers die erop staat, dat is dit nummer Hemel Valt. Ja, geweldig gewoon. Hebben jullie ooit wel eens Typhoon live gezien?
1: Nee. Ik heb Typhoon gefotografeerd.
0: Kijk, dat bedoel
1: ik. Op Lowlands 2012 of 2014.
0: Oké. Dat is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Ja.
1: Heb je trouwens... hij heeft een boek geschreven, hè?
0: Oké.
1: Het is echt moeite waard om te lezen, dat boek.
0: Oké.
1: Het is echt over... hij heeft een burn-out gehad en hoe die daar uitgekomen is. Wat hij daarvoor heeft gedaan. Het is echt een heel interessant boek.
0: Ja, maar hij is best wel filosofisch aangelegd. Hè? Dus,
1: klopt.
0: Dus dat vind ik wel mooi als mensen gewoon nadenken over bepaalde onderwerpen. Zonder enige vooroordeel, weet je. Dus dat vind ik wel knap, vind ik dat. Dus, Jennifer, tijd voor... Oké. Gaat er een hele wereld voor je open? Had je wat... van hem gehoord? Of,
2: Ja, ik heb hem van hem gehoord, maar het is niet de muziek die ik opzet.
1: Ik normaal ook niet, maar ik vond het wel de moeite waard om te fotograferen. Ik was heel nieuwsgierig.
2: Ja, als je die kans kan pakken, moet je dat zeker doen.
0: Nee, het album Lopen de Basje, die is, cd's kan je niet grijs draaien, maar is dan wel wat bedoeld. Die bleef heel lang in mijn cd-speler zitten in ieder geval. Hey, een van de iets wat al heel lang al lopen is bij de basement, dat is de kelderplatenkast. En de kelderplatenkast, dat had ik ooit eens bedacht. Dacht van, dat is natuurlijk wel leuk, weet je. En dan doe ik daar 20 platen, doe ik erin. En elke keer als er dan een band of een muzikant die het gast is, die dan live speelt, dan mogen ze een bijdrage leveren. Dan moest eerst een plaat eruit worden gehaald. En dan moest er een plaat aan toegevoegd worden waarvan zij vonden, hey, dat is een artiest of een nummer die heel erg belangrijk zijn geweest voor de popgeschiedenis. Of amper tot nooit worden gedraaid op de grote radiostations. Ik weet niet wanneer de allereerste editie ervan was. Dat weet ik allemaal niet. Maar goed, de lijst, hij staat nu gewoon. Er staan 20 platen in en de lijst zal nooit meer veranderen. Hij wordt gewoon opgehangen, ingelijst en dat soort dingen. En ik ben nu de afgelopen tijd ben ik een beetje, voor mij persoonlijk, een beetje de krent uit de pap aan het halen. En een van die platen die is toen ingestopt door Martha Jane Sadler. Zij had toen een project ondernaam Martha. Zij was toen te gast hier op 21 oktober van 2023. En zij stopte de 1974 versie van het nummer I Will Always Love You van Dolly Parton. En daar zit een prachtig mooi verhaal aan vast. Want Dolly was succesvol als duo. Maar zij had zoiets van, ik moet alleen verder gaan. Want anders, eigenlijk wordt hij dan een soort blok aan mijn been. Maar die man die was verbaal eigenlijk best wel sterk. Dus ze dacht van, weet je, als ik dat ga vertellen tegen hem, dan ben ik gewoon kansloos.
2: Ja, want het wordt ook, I Will Always Love You, heel veel kennen we van Whitney Houston. Maar hij wordt altijd als een soort liefdesnummer gebracht. Maar ze neemt eigenlijk afscheid, hè, in dat nummer.
0: Ja, want ze heeft op een gegeven moment dat ze van, dan schrijf ik gewoon een liedje erover. En dan zegt ze gewoon eigenlijk van, ik moet nu alleen verder gaan. Maar wat er ook gebeurt, ik zal altijd van je blijven houden. Dus mensen denken, dit is een liedje over voor haar geliefde.
2: Het wordt op huwelijken gezongen.
0: Maar het is eigenlijk,
2: bedankt. Doe.
0: Het is een afscheidsliedje, dat is het eigenlijk. Dus heel bijzonder in ieder geval. Ja, ik vind het een prachtig mooi nummer. En ik ben ook blij alle andere gasten er met hun vingertjes vanaf zijn gebleven. Dus hij staat erin en hij zal er nooit meer uitgaan. Ik ben echt super blij dat ik hem weer mag draaien. De track uit de Kelderplatenkast, dit is I Will Always Love You van Dolly Parton.

0: Oh ja, Sam nog eventjes met zijn baspartijtje die nog even een klein toegeefje geeft. Mensen, Lanique, Give Me Your Heart. En ja, mensen, 27 juni, dan zullen ze hier ook zijn. Lanique Reedijk, samen met Sam van Gennep. Ja, dat is het hart van de band. Hun twee zullen hier nog even twee liedjes spelen. Ja, mooie herinneringen aan deze band. En ik ben super blij dat ze een bijdrage zullen leveren. Was jij er vorig jaar bij Mixteam?
1: Nee, toen was ik ziek.
0: Oké. Ja, maar toen traden ze op Mixteam. Dus misschien dat je dan ook niet weet hoe wat er waren. Dus super trots dat ze er gewoon zijn. En weet je, alle gasten die hier te gast zijn en die live gaan spelen, spelen twee liedjes. Dus het is voor het eerst eigenlijk dat mijn gasten gewoon in teken staan van het programma. Meestal is het altijd andersom. Dus nou ja, dat in ieder geval. Jennifer, we draaien dit tellen Nick. Dus, zei je dit nog wat?
1: Nee, ook niet. Okay. Ik ben echt qua dat er gaat een babbar.
0: Jij zit meer in de kindermuziek of zo.
1: Ja, op dit moment wel. Ja. Ze hebben K3 uitgevonden, dus daar ben ik ook heel blij mee.
0: Dus daar
1: draait mijn wereld op dit moment om.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, Jennifer is moeder van 3 kinderen.
1: Ja.
0: Dus ja, dan... en die eisen alles op, hè?
1: Ja,
0: dus,
1: alles.
0: Ja. Hey, ik wil even een keus draaien, maar dan voor jou, Marjan. Ida? Aida?
1: Ida.
0: Okay. Ida, oké. Volgens mij heb ik haar zien optreden toen in het voorprogramma van Wies.
1: Ja, Paradiso.
0: Ja, dat was de laatste twee liedjes waren toen, want we waren een beetje later waren we.
1: Nou ja, top 2.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Ja, hey, ik heb er vorig jaar ontdekt, ook als voorprogramma, maar dan bij Prinses en de Geit. Mm-hmm. Dat zal niet. dit jaar heb ik haar gezien, denk ik, of het was alweer eind vorig jaar, ik weet niet. Nee, begin dit jaar, bij als support act van Jet van der Steen.
0: Ja.
1: En ze heeft in, ik weet het allemaal de datums meer, ze heeft in ieder geval een eigen show gedaan in Tivoli Vredenburg, de Cloud 9. Helaas was ik te laat voor een kaartje. Maar ze gaat binnenkort wel op tour. Eind van het jaar, geloof ik, halverwege het jaar. En ook in een kleine zaal van Paradiso. Mm. Daar ga ik wel heen. Maar ze was voor mij wel een verrassing.
0: Ja, maar voor de duidelijkheid, wat ik dacht ik ook dat er waren ze met z'n 3 op het podium. Maar is het een solo project of is het echt een binding?
1: Nee, ze zijn met z'n 3.
0: Oké. En hoe schrijf je de muziek eigenlijk een beetje? Voordat we een plaat gaan draaien?
1: Jeetje, hoe omschrijf ik de muziek?
0: Ja, ik stel alleen maar moeilijke vragen hoor.
1: Ja, dat, ja. Ja, god, jeetje.
0: ik ben helemaal flabbergasted.
1: Ja, ik vind het een beetje lastig om te omschrijven. Ik denk toch een beetje elektronisch. Maar ook best wel pop. Zeg je dan? Ja, pop. Stampers, rampenstampers. Ja, stampers. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
0: Weet je wat? We gaan naar luisteren en dan komt het goed.

0: Ja, hij scoort hits met versies van Fat en Eat It en Like a Surgeon. En het waren allemaal natuurlijk parodieën op bekende nummers. Maar dit was de allereerste single was dit. Dit was Weird Al Yankovic. Je had hem misschien beter bekend misschien geweest als Another One Bites the Dust van Queen. Maar hij maakte dus Another One Rides the Bus. En het leuke is, er is ook nog een soort zo'n biopic epic film gemaakt over hem. Alleen die heb ik nog niet gezien. Die wil ik wel eens gezien. Ik neem aan dat jullie ook wel bekend waren met Weird Al Yankovic.
1: Nee, geen idee.
0: Maar Jan?
2: Nee, ik echt niet.
0: Nee?
1: Wat? Oh.
0: Nou, dan heb je ook huiswerk te doen, hoor. Nee. Ja, nee,
1: zelfs ik ken ze. Nou, dat is heel veel.
2: Nee, maar misschien ken ik zijn nummers wel. Of het, of haar.
0: Je had bijvoorbeeld...
2: Maar,
0: ja?
2: niet dat ik het gelinkt heb aan de naam.
0: Oh, ja,
2: dat heb ik wel vaker. Dan ken ik de nummers wel, maar dan...
0: Nou, echt,
2: de naam ervan.
0: Noem maar een bekend nummer op en haal dan wel een eigen versie
2: op. Ja, dat zou ik hem wel moeten kennen.
0: Dus ook Smells Like Teen Spirit, dan had hij ook weer iets van gemaakt. Ja, het gaat maar door. Dus je zou voor het gein moeten kijken. Dus ik zou hem wel eens een keer... Want jij zei zelf ook, ik zou hem wel eens een keer live willen zien.
1: Ja, ja. Maar hoe oud zou hij al zijn? Want hij is denk ik ook al dik in de 50, 60.
0: Ja, ik denk... Ja, hij is ouder dan mij, dus dan zou hij in de 60 zijn.
1: Ja.
0: Ja, mensen, zo oud ben ik dus. Goed.
1: Niks zo zeggen, hebben we niet gehoord.
0: Hé, maar dames, gaan naar het nieuws. Straks staat het nieuws nog veel meer. Van Marjan en met Jennifer. En natuurlijk hebben we nog items, de long version. En nu ook Kirsten Duitrek. Maar zoals ik zei, eerst even het nieuws.
3: Top Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox. Klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken. En er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken. Zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg op de Ring Noord richting Utrecht. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: vorige week had ik Wies Peters aan de lijn. Dat was te maken met de Kust en Duitrek, Catskills. Die werd de nieuwe Kust en Duitrek. Maar Wies, zij is ook een van de zangeressen van de band The Cosmic Carnival. En die heeft de afgelopen seizoen meegedaan met Tribute to... Tenminste, de Battle of the Tribute Bands van SBS6. En we zijn dan nu worden gezien als de Fleetwood Mac Tribute Band. Ik dacht bij mezelf, ja, wel leuk om wat te draaien van Fleetwood Mac. Say You Love Me is nooit niet geweest hier in Nederland. Maar ik weet al dat ze dat nummer heel vaak zongen. En dat, ik vond het live vond ik het geweldig eigenlijk. Het is eigenlijk beter op podium dan op plaat in ieder geval. Maar leuk om weer wat te draaien van Fleetwood Mac. En daarvoor begonnen we met Sam Cooke. A Change Is Gonna Come. Ja, laten we dat hopen mensen. Dat er weer wat positiviteit is. En je had ook nog mensen fijn dat je luistert naar 2 uur alweer van The Basement. Hier op deze 6 juni van 2026. Nog steeds aanwezig. Marjan en Jennifer. Ik wil eventjes hebben. Want we hebben een beetje verteld van jou, hoe we elkaar een beetje hebben leren kennen in ieder geval. Maar als ik dan een beetje vraag van al die dingen die we dan gedaan hebben, of voor de Basement of een Mixstream. Is er iets waar je zegt van dat was super tof? Van jou weet ik misschien niet wel. Oké. Maar Marjan, begin jij maar.
1: Nou, ik kan me nog heel goed herinneren op Mixstream met Helen.
2: Ik wou ook zeggen, dus ik wist dat moest je over beginnen. Ja.
1: Ja, dat zal ik echt nooit meer vergeten. God, wat was dat met? Ik weet in ieder geval dat we nog een gin tonic hadden.
2: Ja, ze hadden een gin tonic ingeschonken, een gin. En er stond ook tonic in de hoe noem je dat, in de backstage ruimte. Maar ik weet niet of het ook echt het glasje is gegaan. En ik moest nog interviewen. Ik had nog 1 interview daarna. Dus ik heb op een gegeven moment maar aan jou gegeven. Ik kon echt wel wat hebben, maar ik kan deze niet drinken. En ik had er voor de helft op. En dat was ook genoeg voor die paar uur. En toen wouden ze nog een joint draaien. En zei ik, maar dat kan ik beter.
0: Aha.
2: Ja. En toen hebben we nog een wedstrijdje joint draaien met Will and the People zitten doen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Dat vergeet je nooit meer.
1: Nee.
0: We hadden toen echt zo'n hitje met Lying in the Morning Sun of zo.
2: Ja.
0: En ze hebben 2 keer opgestaan.
2: Klopt, daarna ook.
0: Dat was wel een mooi moment. Was dat
2: een mooi moment. Ze waren ook echt heel slecht te verstaan. omdat ze natuurlijk al gedronken en gebloot hadden. Dus ik hoopte maar dat ik gewoon de goede antwoorden op de vragen kreeg. Maar het was wel echt een heel gezellig interview. En, daarna had ik interview volgens mij met Casa de la Muerte.
1: Ja.
2: Toen zijn we gelukkig op een bank gaan zitten. Want die gin tonic die was best wel pittig.
0: Maar voor jou, Mel, was dat ook wel...
1: Dat vergeet je hilarisch. Gewoon niet meer. Dat vergeet je echt niet meer.
2: Maar wat wou jij zeggen dan? Wat dacht jij dat
0: voor mij... Je hebt straks ook een keuze.
2: Dat was het moment
0: Dat was wel een mooi moment was in ieder geval. Ja. Ik had gevraagd... neem even wat muziek mee, wat je zegt van dat vind ik tof. Je hebt gekozen voor een Marjander, voor een Nederlandse band.
1: Klopt, Cold Kimono.
0: Ja.
1: Ik heb wel grote liefde voor Cold Kimono.
0: Ja, anders neem je die plaat ook niet mee, hè?
1: Nee.
2: Ja, verschrikkelijk nummer. Ja, daarvoor wil ik hem draaien. Ja.
0: Gaan we even laten horen wat we ongelooflijk
2: kunnen doen. Wat je nooit moet draaien thuis. We doen het 1 keer voor.
0: Ja.
2: Nooit meer doen.
1: Maar goed. Vooral draaien.
0: Ja, maar oké. We gaan gewoon draaien.
1: Wil ik er nog heel snel even uit bij zeggen. Ik ben afgelopen november in Berlijn geweest, NASA.
0: Ja.
1: En daar stonden ze in een heel oud venue. Heel klein, maar onwijs gezellig.
0: Oké, we gaan luisteren.
3: Question. Does it move you? Or does it not?

0: feestje.
1: Het is een feestje. Ja, een kleintje papi. Nou ja, mensen, het is gewoon een primeur. Volgens mij
2: ik wou net zeggen, dit is niet iets wat jij normaal draait in
1: de basement. Nee, dit is eigenlijk een beetje een soort skip and die moment. Jennifer, jij hebt deze plaat uitgekozen.
2: Ja.
1: En jij mag vertellen, want ik snap wel dat je hiervoor kiest. Want, ja,
2: het moest betekenis hebben. En ik werd toen door jou gevraagd voor Mixstream inderdaad. En ik mocht mensen uitkiezen van wie ga ik dan interviewen. Dat moesten we verdelen. En daar zat Kraantje Papi tussen. Toen ik zoiets, mag ik Kraantje Papi interviewen? Ik heb heel Nederland bekend artiest al voor mijn microfoon gehad op dat moment. Maar niet in die genre. Dus het was meer de genre van Peter Beens en zo. En dat is niet mijn muziek, maar het zijn hele aardige mensen. Nu was het Kraantje Papi. Dat was wel een ander kaliber, zeg maar. En het was de vraag of hij überhaupt een interview kon geven. En er was een afspraak dat als wij hem aan wouden spreken, dan moesten we wel de stage manager of de artist manager aanspreken van dat we hem wilden interviewen. Maar ja, dat was of ze was niet te vinden, of ze was te ver weg. En ineens kwam Kraantje Papi voorbij en jij zei, ga erheen. Dus toen ben ik er naartoe gerend met mijn ellebogen. En ik zeg, kan jij zo even een interview met mij doen? Niet langer dan 5 minuten. Hij zegt, ja, is goed voor het optreden. En we hebben zeker 10 minuten aan praten. Volgens mij was de muziek al aangegaan op het podium van dude, schiet op. Maar hij nam ook echt de tijd voor het interview.
1: Nee, het was wel heel mooi, want je had echt zoiets van, nou, pak me mijn recorder, want dat ging echt met zo'n recordertje.
2: Ja.
1: En dat was echt nog voor het programma The Basement. Heel later zijn we aan de slag gegaan voor de band, voor Special Mainstream. Je had echt zoiets van, nou, oké, weet je, dan moet het maar. En paf, huppakee. En als je dat ook al terugluistert, weet je, het is ook een heel leuk interview.
2: Ja, we werden nog lastig gevallen door een wesp. Wesp.
1: Nee, ik vond het ook wel leuk, want jij stelt altijd de vraag van wie is je held?
2: Ja.
1: En toen zei hij mijn zusje.
2: Ja, klopt.
1: Hij zei, ja, want die is veel liever dan mij.
2: Ja.
1: Die is altijd, weet je, die gaat er regelmatig, belt ze mij op. Of is ze bij mijn ouders, weet je. En die zorgt gewoon veel beter voor mijn ouders.
2: Ja.
1: En dat vond ik wel een heel mooi antwoord van hem. Weet je?
2: Die zei van, maar hij nam ook echt de tijd. Want er was ook echt wel druk dat hij het podium op moest eigenlijk. Maar hij was hem niet aan het haasten met mij. Hij had zoiets van, nou, ik heb nu gewoon ben een interview aan het doen. En ze wachten maar gewoon heel even.
1: Ja, je hoort niet dat hij kort was of zo.
2: Nee, hij nam echt de tijd.
1: Hij ging goed in op je van haar. En, ja, het is ook een heel mooi moment dat het gewoon, ja, op dat moment gewoon moet het gebeuren.
2: Ja.
1: En je hebt er gewoon een ontzettend leuk interview over.
2: Ja, dat was echt leuk. Ja. En die vraag inderdaad van wie is je held? Ja, die is eigenlijk altijd wel ingebleven bij iedereen. En het heeft me ook echt verbaasd, alle antwoorden die iedereen gegeven heeft. Want je zou zeggen, ja, mijn moeder, mijn vader, weet je wel.
1: Of Jesus.
2: Ja, Jesus. Dat is de enige die denk ik niet voorbij heb horen komen. Maar,
1: Ja, dat was de zanger van Crowd Control.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dan hebben we die. Ook die kwam voorbij.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar dus dat, leuk.
1: Ja. Ja,
2: maar
1: een
2: leuke
1: tijd.
2: Herinnering dat.
3: Ik weet nog dat hij na het optreden, dat er op een gegeven moment heel veel fans buiten het hek stonden. En dat hij op zijn buik op zijn buik ging liggen. Dat hij onder het hek door handtekeningen had uitgelegd.
1: Dat was
2: Ronnie Flex.
3: Ronnie Flex?
2: Ja, want Ronnie Flex had geen tijd voor een interview.
1: Nee,
2: na zijn optreden doen en toen moest hij door. Want hij moest naar een andere.
1: Wel even een beetje credits voor hem. Want hij had niet veel tijd, hè, want hij had wel de kudde gevraagd. Well, joh,
2: absoluut.
1: Hij zei, ik moet daarna weg. Maar de tijd die hij had, die wilde hij liever spenderen met zijn fans.
2: Ja, klopt.
1: Weet je, op de foto, handtekeningen. En denk, prima, weet je. Dat snap ik, weet je. Want dat is.
2: En dan moet je ook wel even een paar minuten met hem staan praten, hoor. Dus qua dat er gaat. Nee, maar inderdaad,
3: en dat moet je dan maar respecteren.
2: Ja,
1: dat is oké, weet je. Het is niet van, je mag gewoon zoiets van, ik moet keuzes maken.
2: Ja.
1: Nou, dan snap ik gewoon dat je denkt van, ja, dat zijn de personen die voor mij komen.
2: Ja.
1: En kijk, als hij misschien meer tijd had gehad, dan had hij wel even tijd genomen. Ja. Goed, mensen, het is tijd voor de bekendmaking van de nieuwe Kust en Duintrek. En we moeten ervan zeggen. het is, ik vind het altijd bijzonder dat, weet je, dat een beetje tegen kerst en zo, dan zijn er personen die gaan een kerstplaat uitbrengen, weet je. Want ja, we moeten een beetje in de sfeer bereiken, belang komen. WK voetbal staat voor de deur. En ja, wat krijg je dan? Heel veel muzikanten gaan dan denken, weet je wat een goed idee is? ik ga even zo'n hup voetbal plaat ga ik maken. Nou goed, dat is hier ook bij gebeurd. ja goed, deze persoon, het schijnt dat hij uit Egmond komt. Ik heb het niet gecheckt, mensen. Oké, weet je, de meeste stemmen gelden. Dus hij is gewoon een nieuw kust en duidelijk geworden. Donald Beukers. Donald, als je het hoort, wel applaus, want... Ja, je bent wel de kust en duidelijk. En als je de kust en duidelijk bent, dan ben je dus niet alleen de hele week te horen op ons radiokanaal. Maar je videoclip is ook te zien op het tv-kanaal. Dus nou, gefeliciteerd in ieder geval. En goed, voor diegene die het WK voetbal gaat volgen, misschien dat dit allemaal helpt. Ik hoop het in ieder geval. Goed, Donald, gefeliciteerd met jouw OO Oranje, wat dat zo heet die plaat. En we gaan draaien.
0: Dit is de nieuwe Kust en Duintrekker.

0: Ze stonden bekend als een echte punkband. En hun optredens waren nogal zeer berucht, waren ze. Maar toen kwamen ze terug met dit nummer Golden Brown. En dat ging heel erg goed. Hij ging echt richting de eerste plek. Totdat er een interview werd genomen met een van de bandleden. En die journalist vroeg van... Waar gaat het nummer eigenlijk over? Nou, toen scheen het te gaan over heroïne. En toen was de BBC van, oh, dan draaien we niet meer. En daarom is hij blijven steken op de tweede plek. Anders hadden ze de eerste plek anders wel te kunnen pakken. Maar het blijft, ja, ik vind het geweldig, gewoon een goed nummer. Gewoon Golden Brown van de Stranglers. We gaan straks eventjes de long version draaien. Dames, ik wil toch even de vraag stellen. Jullie zijn natuurlijk best wel heel lang betrokken bij The Basement. En natuurlijk ook met Misty, die hebben we natuurlijk ook wel vaak laten horen. Maar het gaat nu stoppen. Ja.
1: End of an era.
0: Ja.
1: Ik zei het al. Ja.
2: Ja.
0: Oké. Maar hebben jullie nog een iets van The Basement waar je zegt van dat vond ik wel heel erg tof?
1: Ja, sowieso. Ik kan me nog ook heel veel uitzendingen herinneren bij de andere zender.
0: Ja, bij Complete FM.
1: Bij Complete FM, inderdaad. Dus daar heb ik ook wel goede herinneringen aan met bandjes die kwamen.
0: Jij was natuurlijk mee en toen samen met Sander had je een hond.
1: Damien, die is toevallig 2 maanden terug overleden. Bijna 16 geworden, hoor. Dus,
0: Ik weet nog wel, toen heb ik hem opgedeeld bij de microfoon.
1: Klopt. Daar heb ik nog steeds een foto van.
0: Maar jij, Marjan?
2: Ja, ik moet echt heel diep graven.
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Zoveel herinneringen.
2: Nou, ik ben heel veel kwijt. En dat vind ik zo jammer.
0: Oh jee, ik weet wel één ding. Dat schiet me te binnen. Dat vond ik wel leuk, hoor. Jij was een enorme fan van Moke.
2: Ja, zeker.
0: En jij kon die bandleden ook goed. Onder andere Rob Klerks, dat was de drummer. En die had een solo-project, had hij. Tenminste, hij had een eigen band, had hij.
2: Ja, nog steeds.
0: En toen heb jij eigenlijk... Via jou heb ik geregeld dat hij eens een keer bij mij te gast kwam.
2: Ja.
0: En ik weet wel, dat vond ik wel op zich wel grappig, want Moke was toen echt, stond altijd op grote festivals. En dus ik had contact met hem, via jou kwam ik in contact met hem. En toen zei hij van, ik bel je wel even op om alles even door te nemen, weet je, voor wat de bedoeling is van die uitzending. En toen belde ik hem, het was op een, s'avonds, gewoon door deze dag. En toen, maar die dag, in de middag was bekendgemaakt welke naam op Pinkpop staan. En dat was dus ook Moke. Dus ik had het toen aan lijn. En toen kon ik hem persoonlijk gewoon feliciteren. Van, weet je, je staat op Pinkpop. Ja, sorry, ik heb een olifantengeheugen.
2: Was dat de eerste keer Pinkpop of was het de tweede keer Pinkpop?
0: Nee, dat was de tweede keer. Was
2: ja,
0: dat.
2: 2010.
0: Maar dat was wel een leuke uitzending was dat toen. Dus hij probeerde nog een beetje mij in de zijn te nemen die dag. Dat hij kwam binnen en hij zegt, zo, straks lekker een broodje koket. En ik had echt zo van, whatever. En hij zegt, je hebt al gelijk in de gaten dat het een geintje is. Hij zegt, want er zijn sommige organisaties die raken helemaal in de paniek. Oh, kut, moet een broodje koket worden verregeld. Dus ja, dat soort dingen. Leuk in ieder geval. Dat heb ik aan jou te danken.
2: Nou, kijk, heb je toch nog iets goed gedaan?
0: Als ik een lijst moet hebben, dan kom ik A4'tjes tekort om je te bedanken. Goed. Hey, we gaan de long version gaan we behandelen. De allerlaatste uitzending, 27, dan zullen we geen long version draaien. Want dan staat alles in teken van de gasten en de live artiesten en dat soort dingen.
1: Dan is het de vraag of er überhaupt muziek wordt gedraaid.
0: Serieus. Ja, we hebben echt zoveel gasten en ik wil oude fragmenten nog even laten horen. De muziek die je hoort, 100% zeker, dat is de live muziek. Hè, dat staat gewoon. En voor de rest, we zien het allemaal wel, weet je. Dus er zit wel een strak programma in. Maar ik weet niet hoeveel tijd daartussen zit voor het plaat in ieder geval. Maar goed, ik heb dan hierna nog 2 afleveringen waar ik dus wel long version kan draaien. En de ene laatste en de laatste, dan wordt het wel... platen waarvan je van dat vind ik een van de mooiste long versions die er is. Dus nou goed, ça va. Maar goed, dit keer is gevallen op nummer Halo of Flies van Alice Cooper. Vincent Damien Furnier, die beter bekend staat als Alice Cooper, brengt in 1971 zijn 4e studioalbum uit met de titel Killer. Het album wordt goed ontvangen en doet het redelijk in de lijsten, vooral in Amerika en Canada. Maar in Nederland dat doet het helemaal niets. Toch wordt het later, na twee albums, wordt het toch een succesje. Want ja, toen kwamen de singles uit als Schools Out, Elected en Hello Hooray en No More Mr. Nice Guy. En door dat succes kwam Hello Flies kwam nog een keer uit op single. En dat werd alleen in Nederland werd dat hier een groot hit. Wat zeg ik, dat werd, behaalde zelfs de vijfde plek in de top 40. Alice Cooper gaf aan te willen bewijzen dat een King Crimson-achtig nummer te kon schrijven en dus een progressieve rockkant in hem had. Vanaf het begin staat het in de top 2000 met als hoogste notering de 19e plek en dat was in 2001. De long version, mensen, wat zeg ik? Ja, ruim 8 minuten. Enjoy de progressieve kant van Alice Cooper. Dit is Hello Flies.

0: Ja, hier heb ik hele mooie herinneringen aan. Want ik ging toen naar de finale van de Grote Prijs van Nederland, afdeling singer-songwriter in Paradiso. Het was de editie dat Jordi Zwart won. Maar daar trad ook op Sue Knight. En Sue Knight, dat ik dacht van, ja, leuke liedjes, weet je, gewoon, het klinkt goed. Weet je wat, weet je. En toen ging ik kijken. Nou, ze woonde toen ergens in IJmuiden of zo. Ik denk, nou, dat is wel redelijk in de buurt. Dus ik had haar een mail gestuurd. En ze zei, ja hoor, kom maar hoor, weet je. Nou, dat gebeurde dus ook. Dat was op 13 april van 2012. Ja, mensen, zo lang is het geleden. Maar goed, heel veel mensen konden haar niet. En, maar goed, ja, in het interview zei ze ook van, ja, ik wil graag een album opnemen en uitbrengen. Enzovoorts. Maar ja, geld, weet je, dat is allemaal een beetje een gedoetje. En uiteindelijk kreeg ze voor elkaar. En toen dat allemaal uit was, ja, toen werd ze ontarmd door 3FM en de wereld daardoor. Daar werd ze ook de huisband van. Ze scoorde een paar megahits op 3FM, weet je. Ze stond op grote festivals als Zwarte Cross enzovoorts. En ze heeft echt, echt gewoon een paar albums uitgebracht die gewoon goed werd ontvangen. Ja, mooie herinneringen aan. En ja, dit was dan haar debuutsingle toen van dat album, het eerste album. Top of Mind, Sue Knight. Ja, geweldig gewoon. Ik heb nog tijd voor twee platen, hè. Die zijn voor jullie gereserveerd.
1: Yes.
0: Dus ik ga eerst beginnen met jouw keuze, Marjan. En dan stel nog eventjes jouw keuze. En dan hebben we nog even tijd om te babbelen.
1: Yes.
0: Starfish, vertel.
2: Starfish, lokale band, hè? Missen, hè?
0: Ja,
2: ze komen uit de buurt. Kastrikum, Heilo woont de zanger inmiddels. Akersloot, geloof ik.
1: Leuke gasten ook.
2: Onwijs leuke jongens. Ik zie ze regelmatig optreden. Ik heb heel goed contact met ze. En ja.
1: De drummer is mijn oud collega trouwens.
0: Oké. Okay.
2: Ellie.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ja. En twee keer opgestaan op Mixteam.
2: Twee keer gestaan op Mixteam. Ze hebben over een jaar of drie geleden, denk ik, al 3-4 geleden een debuutalbum uitgebracht. Okay. Sunrise.
0: Maar we gaan het draaien, want anders komt weer tijd uit. Welke gaan we draaien?
2: Vibing Solo.
0: Oké.

0: dit nummer is speciaal geschreven voor Jennifer en ik.
1: Ja. Dat, daarom kom ik ook vooruit gezocht. Ja. Ten eerste, het is natuurlijk gewoon een fantastische band.
0: Ja, Teenage Dream is, hè. En hoe heet het nummer?
1: Roadie.
0: Ja, duidelijk.
1: En wij waren, nou niet echt de roadies, maar we noemden ons wel de roadies van Ilium. Want waar zij optraden, waren wij ook. Ik moest erbij zijn, want mijn ex die zat erin. Ja, maar jij was er ook en wij hadden het altijd prima naar ons zien. Dus wij noemden ons de roadies van Ilium.
0: Al was de muziek waardeloos, weet je wat, nee hoor.
1: Maar wij hadden gewoon altijd lol. En dit nummer, ik denk, jij vroeg inderdaad drie nummers. Ik dacht, Roadie, dat is ons nummer.
0: Oké. Okay. Hey, we zijn op het eind gekomen. We gaan richting het nieuws. Dames, leuk dat jullie er waren. En Marjan, jij bent er misschien wel niet 27ste. Jennifer, je kan niet. Je hebt andere verantwoordelijkheden.
1: Ja, ik sta op een festival. Ja. Ik moet optreden. Nee, ik zit in de organisatie van een festival.
0: Op www.jennifersinkniet.nl.
1: Ik kan er niet. Je belde eigenlijk in januari of februari al. Dan denk je dan kan iemand. Maar deze datum die stond eigenlijk vorig jaar augustus of september al vast. Omdat ik ook in de organisatie van weer een ander festival zit. Veel gedoe, maar jammer.
0: Maar ik moet Ik moet afronden, maar voordat we naar het nieuws gaan. Dames, ik wil jullie... we blijven elkaar volgen, we blijven elkaar zien.
1: Ja, dit was de laatste keer.
0: Maar ik wil jullie ontzettend bedanken voor alle dingen die jullie gewoon de afgelopen jaren hebben gedaan. Voor de Basement. We noemen ons altijd het Dream Team. En dat klopt ook gewoon. De samenwerking ging altijd perfect gewoon. En we hebben ontzettend veel lol gehad. Want dat is het belangrijkste. Ja. Als je plezier hebt in datgene
1: Absoluut.
0: Wat je doet.
1: Zeker.
0: En ik wil je daar gewoon echt van de grond van maken. Wil ik jullie ontzettend daarvoor bedanken.
2: Dus, jij ook bedankt.
0: Ja, dus... we laten het hier maar bij. Hè?
1: Ja.
0: Ja, goed, oké. Okay. Mensen, leuk dat jullie hebben geluisterd. Ton staat te wachten met zijn Dance Classic Party. Wij gaan eruit. Ik wens jullie allemaal een zeer fijn weekend. En ik zeg tot volgende week. Hey, doei, doei.
3: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

weliswaar iets later dan normaal, maar oké. Okay. We zijn er weer. Het is zaterdagavond. De rest mij nog eventjes bedanken van het voorgaande programma. Ook die spontane aankondiging was helemaal te gek. Dankjewel. Wat hebben we allemaal vanavond? Weer een regiment aan verzoekjes. Onder andere Jean-Paul Young komt zo meteen voorbij. Chalamet komt voorbij. En nog veel meer. Laten we maar gewoon beginnen. En dan merk je al meteen het nummer waar dat het eerst aangevraagd werd vanochtend. Zullen we dat maar doen dan? Want we hebben weer veel te weinig tijd en veel te veel muziek.

0: En dan denk je van, goh, waar gaat het nummer over? Nou, dit is nu Lou Reed. En dan niet zomaar Walk on the Wild Side. Maar dan in combinatie met Dinners. Of Tonish Dinners. Maar we zijn begonnen. En dat wil zeggen, laat je eigen maar lekker verrassen. Met van alles en nog wat wat voorbij komt. Zoals deze.
1: Everywhere I look around.
0: John Paul Young. Love is in the air.

En second time around. We zijn verzoekjes aan het afwerken. Dat doen we bijna elke week tegenwoordig. Maar deze die vond ik wel heel bijzonder. Ik denk mijn eigen van, hey, we komen weliswaar het programma uit het discotheekentijdperk. Maar we voelen ons eigen nog, eigenlijk als we deze muziek horen, weer piepjong. En wat kun je dan beter draaien als Dan Hartman? We Are The Young. En natuurlijk de importversie. From 12 inch.

Heb je al geprobeerd om stil te blijven zitten? Nou, mij lukt het iedere keer niet. Zeker met muziek zoals dit. En dan nog aangevraagd door jullie. Helemaal heerlijk. En dan Dan Hartman op Radio 80. Dat is echt ideaal. We hebben nog één nummer te gaan tot aan de verplichte onderbreking voor het reclame en het regionale nieuws. En dat is niet zomaar één. Dit is er eentje van de Bee Gees. Maar daar gaat het eigenlijk allemaal om. We blijven in leven. En hoe? Op de best positiefste manier die maar denkbaar is. Staying alive.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. Een tatoeëerstudio in de Rijp is bestolen. Inbrekers namen 20 tatoeëermachines mee van eigenaar Eddy Wegtwijn. Het gaat om handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw met grote emotionele waarde. Wegtwijn roept de dieven op de machines terug te geven. Ook anoniem is dat mogelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Hi! This is...
6: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus, en laten we heel reëel zijn. Als je nu pas ingeschakeld hebt op Radio 80, wat ik wel kan snappen natuurlijk, maar en ook begrip voor heb, heb je wel al heel veel gemist. Want we zijn bezig met zomerse klanken. Althans, zomerse klanken. Als je naar buiten kijkt, dan word je een beetje bedroefd.

Nog geen zomer, maar Sabrina en boys. Je kunt natuurlijk wel het verhaal erachter. Zij kon niet zingen, maar door het afzakkende topje in het bed is het toch een mega hit geworden, bijna in heel Europa. We zijn bezig met zomerse klanken. Want als je buiten kijkt, word je toch wel een beetje verdrietig. Het is niet koud, maar het had wel wat droger gemogen. Body time.

Body Talk. En we kunnen het er heel kort en krachtig over samenvatten. Dat het muziek niet altijd bepalend is. Maar wat mij betreft mag je de stoelen en tafels nu al aan de kant zetten. Want we gaan knallen. Met Joyce. Om precies te zijn, Joyce Simpson. Want ook dit kan gewoon bij Radio 80. Jouw ultieme radiostation.

Iedereen weet inmiddels dat dit een interactieve show is. En op de valreep, laten we heel reëel zijn, we hebben een chatroom in elkaar geknutseld. Sven en ik van Chaotica. En daar zijn we ook een beetje bij geholpen, links en rechts. Kun je gewoon reageren rechtstreeks in het programma. En wat is nu het geval? Ton, kun jij een vrije val draaien? Dan bedoelen ze ongetwijfeld Free Fall van Jekyll and Hyde. Maar dit is wel tevens weer de laatste plaat voor het dit uur. Maar ga niet weg. Want naar het journaal en de verkeersinformatie en de reclameblokken natuurlijk, zijn we weer graag bij je terug.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Reldschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het

0: gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Bad Hoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Welcome back. Ja, we hebben nog een uur. En veel te veel muziek en veel te weinig tijd, maar... Ah, wat scheelt het ook eigenlijk? Wat hebben we allemaal? Nou, ik zal even spieken voor je. Want er is weer een leuke lijstje deze week eruit komen rollen. En af en toe dan heb ik het best wel moeilijk met jullie. Want er worden verzoekjes aangebracht die zeggen van... Hé, die heb ik al heel lang niet gehoord. Of sterker nog, ik heb hem niet. En dan wordt het zoeken geblazen. Maar één ding is zeker. Ze zitten er allemaal weer in wat jullie aangevraagd hebben afgelopen week. Zometeen hebben we London Beat. We hebben John Travolta en Olivia Newton-John. Maar we beginnen met Freddie Mercury. Zijn solo project, nadat hij een beetje ruzie heeft gehad met de Queen-leden... heeft hij een album gemaakt op de solotour. En ik kan eerlijk zelfs bekennen dat het niet echt een daverend succes is geweest. Maar hij heeft wel daar, al van die albums heeft hij wel een paar hitjes getrokken. En die mogen er wezen. Zullen we dan maar snel beginnen? Want dit is namelijk in, nou, laten we heel reëel zijn, in de Queen-stijl Freddie Mercury. Sometimes.

En dat is helemaal niet overdreven, hè? Want laten we heel reëel zijn. Freddie Mercury heeft een dusdanig vocale bereik, zoals dat dan netjes heet, dat hij best wel elke stem, of in ieder geval minstens 4 octaven in 1 nummer, kan verhogen of verlagen. Dan moet ik natuurlijk wel de goede schuif openzetten, want dat helpt namelijk altijd. En stilte op de radio niet echt. De volgende plaat is ook weer een verzoekje voor jullie. En dat kan allemaal op Radio 80. Want dit zijn de London Beats. En wat denk je dan aan? Natuurlijk aan jullie. I have think about you.

Zo zie je maar weer bij Radio 80. Kan bijna alles. Ook muziek van eigen bodem. Ja, je zou bijna zeggen van dat kan niet in een classic dance party zoals deze. Maar het kan wel. Want jullie vroegen aan namelijk deze. Van de Dolly Dots. P.S. En ik had hem toevallig. Op 12 inch nog wel. Niet te geloven, maar het is echt zo. Ik heb hem niet grijs gedraaid, maar... Het is wel een leuke plaat.

Zoals ik al zei, muziek van eigen bodem, de Dolly Dots. En je hoort het allemaal op jouw Radio 80 en het kan echt niet gek genoeg. Want je hoeft maar een keer te gillen. En Ton die draait gewoon voor jullie de verzoekjes die je wilt. En ook wil horen. Net als deze. Sheila en de Black Devotion. Spijt.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. Eén shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heilo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond, 1 auto werd weggesleept. Alkmaar krijgt mogelijk een scheepslift bij het Noord-Hollands Kanaal. Die verbindt het kanaal met de woonwijken in Alkmaar-Noord. Het college onderzocht goedkopere alternatieven voor een sluis die te duur bleek. Een scheepslift is bijna 6 miljoen euro goedkoper. De lift vergroot de recreatieve waarde van het kanaal. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hi! This is...
5: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dan ben ik dus. En je kunt inderdaad bij Radio 80 alles verwachten. Net als de Art of Noise die je, die je net gehoord hebt. Maar iedereen die elke week naar dit programma luistert, die weet nu ook wat er nu gaat komen, toch? Want we hebben weer een nummer gevonden wat we eventjes willen toelichten. En dan moet ik even zoeken. Ja, want zoals René het af en toe zegt, je moet het programma wel voorbereiden, Tom. Nou, en dat doe ik dus wel. En al met al, het nummer wat we willen behandelen is namelijk afkomstig uit 1984. Het komt van een soundtrack-album. De B-kant was Discovery Shootout in 84. Maar dat is niet de plaat die we echt willen behandelen deze week. Het label was van MCA Records in 84. Het origineel stond maar liefst 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 2 weken op 1. De nationale hitparade stond die 15 weken in. En daar heeft hij maar net de tweede positie gehaald. Maar de plaat die we echt, echt, echt willen behandelen, dat is juist het rare van het hele verhaal. Die heeft nooit op één gestaan. Sterker nog, in de Nederlandse top 40 kwam hij niet verder dan positie 7. Hij stond wel langer in de Nederlandse top 40 als de origineel.

0: gecoverd.
1: Ja, gecoverd. En toen in 2004, toen het officieel werd opgenomen. En uiteindelijk... werd uitgebracht in 2005, 17 mei om precies te zijn. Het origineel klonk ongeveer zo. En je voelt hem, denk ik al. Maar dat is niet de versie die ik wil behandelen. Want het gaat namelijk om deze. Crazy Fall.
2: What's going on?
1: Excellent. En dat allemaal op jouw radio 80. Dat is recht. De mega hit van deze week. Speciaal voor jullie.

Ondanks dat hij niet de hoogste positie heeft gehaald, vond hem wel eigenlijk nog leuker als het origineel. Er waren meer DJ's in die tijd aan het knokken om een erepositie. DJ Jean was er één van.

Dan is het nummer zomaar in één keer afgelopen. Wat flauw nou. Want dat is ook weer een nadeel van de... Ze kunnen niet een begin en een einde eraan knippen. Nee, ze hakken het gewoon af.

We knallen gewoon voor jullie het weekend in. Want als ik nou door het dakraam naar buiten kijk en de druppels erop zie verschijnen, dan moet je me gewoon dadelijk even een regenkeepje meenemen als je lekker op stap gaat. En dan helemaal lekker uit je dak gaan. En dan aan de bar lekker een biertje nemen of wat anders. En helemaal lekker los.

Want het zit er helaas weer op voor deze week. Want het zit er inderdaad op, want we houden ermee op voor vandaag. Maar geen nood, je hoeft zometeen de radio natuurlijk niet uit te zetten. Want Radio 80 is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met de beste muziekmix. Voor ieder wat wil, zullen we dat maar zeggen. Alleen in deze show is het net even anders. Want jullie kunnen voor een groot deel bepalen wat erin zit. Wel met een kleine voorwaarde. Het moet eigenlijk uit het discotheekentijdperk komen. Ja, dat lukt dan bij Paul Elstak niet helemaal, maar... Want toen waren er volgens mij al niet echt discotheken meer. Daarom gooien we de deur keihard dicht met de Associate Players. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. En dan ben ik weer. En dan zul je deze plaat helemaal horen, waarschijnlijk. Want het zit erop. Houden we aan. Tot de volgende keer.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. Drie weken lang

0: lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. Eén shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. Alkmaar krijgt mogelijk een scheepslift bij het Noord-Hollands Kanaal. Die verbindt het kanaal met de woonwijken in Alkmaar-Noord. Het college onderzocht goedkopere alternatieven voor een sluis die te duur bleek. Een scheepslift is bijna 6 miljoen euro goedkoper. De lift vergroot de recreatieve waarde van het kanaal. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed

0: ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wirsich tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar...

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heilo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

0: Well, thank you very much. Stay easy.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

wij weten wat jij wilt. Live in concert.

0: Oh, wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Ah, ik zie 7 nukkige kindertjes. Hallo, nukkige kindertjes.
1: Hallo.
0: Waarom nukken jullie? Waarom nuchten deine kinder? Gaan we zien, kunt u zich geen Hollandisch praten? Kunnen ze zingen?
2: Nee.
3: Nee.
0: Nee. Maar willen ze leren te zingen?
4: Ja.
5: Ja. Ja.
0: Zou ik dat in hen leren?
4: Ja.
0: In Hollandisch. Ja? Is ja. Goed.
4: Ja.
0: Goed. Cor, ze willen leren zingen. Heb jij een idee? Wat zeg je, Cor? Heb je een idee? Oké. Okay. Ik weet niet wat je wil, hoor, Cor. Vertel eens, wat heb je voor idee? Do-re-mi. Oh, leuk. Komt ook goed uit. Jullie zullen pakjes aan hebben, hè?

Cor, ze zijn te dom. Oh, weet je iets makkelijkers, Cor? Oké.

0: u wel. Paul, is dit dat... de servicebrief aanvragen
1: is
0: bij...
1: Is dat nou wat ze liedje noemen?
0: Wat zeg je?
1: Is dat nou wat ze liedje noemen, Doremi Fa Sol? Wat bedoel je nou?
0: Nee, dat is niet wat ze een liedje noemen. Maar dat is gewoon een beetje zingen. En dat vind ik al belangrijk genoeg voor u. Maar als je een liedje wil zingen... Wil je een liedje zingen, Gunther?
2: Ja, tuurlijk.
0: En jij ook, Adolf?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we het voordoen. Kijk, opletten, niet met je vingers zitten. Doremi zijn bepaalde dingen die we nodig hebben. En dan kunnen we keurig naar de gereeds gaan. En als we de keurig kijken, dan lullen we weer met hun. En dan vinden we het leuk, want dan ga je mee met hun. En dan kunnen we het

0: Nee, zo doe. Nee, ik hoor dat niet goed. Zo doe, lieve kutjes meer.
1: Zo doe, laat ze doen.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. Zo, jullie kunnen het wel, hè? Zo doe, lieve kutjes meer. Jullie zijn kinderen, wij zijn volwassenen, je moet naar ons luisteren. Zo do la fa kutje smer.
1: Zo do la fa kutje smer.
0: Ga de minuut, ga de minuut. Nu met z'n allen. Zo.

0: buigen, buigen. Buigen. Bedankt. Tjus.
1: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend. Met Live in Kansen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Bad Hoeverdorp in beide richtingen.

0: dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk.

0: verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.